De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Het werd uit maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust is er kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 3 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de kust van Panama zijn 2 aardbevingen geweest. De eerste had een kracht van 7,7, de tweede 6,6. Verspreid over het land zijn mensen geëvacueerd. Dicht bij het epicentrum zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen afgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op de internationale luchthaven van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

met de WOS. De nacht door.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
0: 4 uur.
3: Casper Meijer met het NOS journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van de Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van zijn overwinning ontstond scepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer, vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met ook onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 5 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zich in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn gisteren zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het proces gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van de overwinning ontstond scepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer. Vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 6 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan de druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Cueropalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer, er trekken vandaag buien over het land, de meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 7 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Door de harde wind zijn gisteravond bomen omgewaaid. Dat gebeurde onder meer in Breukelen. Daar moest de brandweer een boom van 10 meter in stukken zagen, omdat die op de weg was gevallen. Ook in Soest kwam een boom op de weg terecht, meldt RTV Utrecht. En ook op andere plekken in die provincie waaiden bomen om. Maar volgens de veiligheidsregio kon de brandweer het prima aan. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Caropalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer. We trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens buien is kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias vannacht aan land gekomen. In de zuidelijke staten Florida en Alabama wordt gewaarschuwd voor harde wind, zware regenval en plotselinge overstromingen. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. Veel wegen zijn afgesloten en inwoners worden afgeraden om naar buiten te gaan vanwege rondvliegende voorwerpen. Door schade aan elektriciteitskabels zitten bijna 600.000 huishoudens zonder stroom. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook Republikeinen noemen het idee walgelijk en een obsceen middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. De Braziliaanse politie heeft een eind gemaakt aan een gijzeling op een kleuterschool. Een man hield 13 kinderen van 4 en 5 jaar vast en dreigde hen en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Hij zegt dat er later nog miljoenen tonnen zullen volgen. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel dalen. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wordt het later op de dag droger bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Morgen, de regio is wakker. Met Tim en Luc.

0: tussen.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. Door brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Volgens NS en ProRail is er brand gesticht bij een spoorbrug bij Delfshaven in Rotterdam. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van de storing afging zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De verstoring gaat waarschijnlijk de hele dag duren en mogelijk nog langer. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hemzelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

voor de lekkere stapavond? De Dance Club van 6 tot 8 op zaterdagavond. Freek en Robert draaien de lekkerste dance classics van toen en de dansende, stampende hits van vandaag.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. Er zijn geen problemen met alarmnummer 112. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemden het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vice-president Jerry Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. 13 dagen na de blokkade van de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland is de parade definitief afgeblazen. De Britse minister voor Noord-Ierse Zaken is bang dat de spanningen uitlopen op geweld en verbiedt daarom de mars weer. De Oranjemarsen van protestanten zorgden jarenlang voor spanningen en geweld in katholieke wijken. Sinds de jaren 90 was er daarom geen toestemming meer voor de marsen. Dit jaar mocht het voor het eerst weer wel, maar die mars werd door demonstranten tegengehouden. Met beide partijen is naar een oplossing gezocht, maar die is niet gevonden. Wielrenster Marianne Vos heeft goud gewonnen op de WK Gravel. In Australië kwam ze solo over de streep. Ze was 3 kilometer voor de finish weggereden bij Rosa Kleuser. De Duitse gleed in een bocht onderuit toen Vos versnelde. Het is de tweede keer dat Vos de wereldtitel pakt op het gravel. Het is haar 15e wereldtitel in totaal. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Voor het Terbrechtseplein is een ongeluk gebeurd. Er is daar maar 1 rijstrook vrij. Er staat al 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

onze regio barst het van het muzikale talent. En dat talent hoor je uiteraard ook bij de WOS. Luister elke zaterdagmiddag vanaf 1 uur naar Streeknoten. En hoor al jouw helden uit de regio.

0: lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Door de storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Het is niet bekend hoe lang het nog gaat duren. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen, veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. In Panama zijn zeker 27 mensen gewond geraakt bij de zware aardbevingen van gisteren. Dat melden de autoriteiten. De bevingen hadden een kracht van 7,7 en 6,6. De schokken werden door het hele land gevoeld. Dicht bij het epicentrum zijn gebouwen ingestort. In Panama-stad zijn mensen in paniek de straat opgerend. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. De Amerikaanse politie is onlangs getipt door een ooggetuige over een moordzaak, maar die getuige bleek niet te bestaan. De tipgever bleek een AI-model van het bedrijf Anthropic. Dat had deze zomer op eigen houtje een formulier op internet ingevuld en dat naar de politie verstuurd in Philadelphia. Het AI-bedrijf wist ervan en gaf pas 2 maanden later toe dat het was misgegaan. De politie noemt dat onacceptabel en vindt dat het incident meteen gemeld had moeten worden. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit.

Parijs. Easy Listening met Mark Vellekoop. Op zondag van 5 tot 7 op de WOS.

0: kosten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van...

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er woontorens gebombardeerd. Er zijn al mensen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 12 mensen worden nog vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de Oekraïnse regio. De hele dag rijden er geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Er is brand gesticht in de technische ruimte van een spoorbrug. Een aannemer trof daar vannacht een opengeslepen deur en smeulende kabels aan. Volgens ProRail is er mogelijk sprake van sabotage. Na de rellen in Brussel van gisteren zitten nog altijd 21 mensen vast. 17 van hen zijn minderjarig, zegt de Belgische politie. Ze worden verdacht van bedreiging, brandstichting, vandalisme en het bezit van wapens. In totaal werden 110 mensen opgepakt, maar de meeste zijn weer vrij. In India treedt de politie opnieuw hard op tegen protesten van de kakkerlakbeweging. De demonstratie van vandaag werd verboden. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Op toegangswegen naar New Delhi werden auto's en bussen gecontroleerd op betogers. Ook de leider van de Indiase kakkerlakkenbeweging is vanochtend gearresteerd, melden lokale media. Aan de start van de Ronde van Lombardije hebben de renners gedemonstreerd voor meer veiligheid. Uit protest bleven ze 5 minuten stilstaan. Bij wielerkoersen rijden geregeld auto's of motoren op de weg. In augustus kwam in Portugal een Britse renner om het leven door een auto op het parcours. Het weer nog, buien, maar tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15, vanavond in het zuiden wat droger. Morgen eerst nog buien in het noorden, later overal droog. En dan is het 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Live sport in de regio. Elke zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 6. VOS Sport. Met live verslagen van sportwedstrijden. Het laatste nieuws, uitslagen en interviews. VOS Sport. Wij zijn erbij. En jij natuurlijk ook. Elk sportweekend bij de VOS.

onze regio barst het van het muzikale talent. En dat talent hoor je uiteraard ook bij de WOS. Luister elke zaterdagmiddag vanaf 1 uur naar Streeknoten. En hoor al jouw helden uit de regio.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS-nieuws van 1 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal.

0: De politie is onderzoek begonnen naar de brand in een spoorbrug in Rotterdam. De recherche bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen. Onbekenden slepen vannacht de deur van een technische ruimte bij de brug open en staken kabels in brand. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en mogelijk gaat het langer duren. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is geschrokken. Dat er sprake is van opzet noemt ze kwalijk en zorgwekkend. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider. Nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. De politie in India heeft opnieuw grote aantallen betogers opgepakt van de kakkerlakkenbeweging. Ze waren op weg naar de hoofdstad New Delhi voor een groot protest in aanloop naar de verkiezingen. De beweging is het niet eens met de verandering van de kieslijsten, waardoor minderheden in India hun stemrecht zouden verliezen. Max Verstappen heeft de sprintrace gewonnen bij de Grand Prix van Singapore. Hij was ruim 3 seconden sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Verstappen pakte daarmee 8 punten in de strijd om het wereldkampioenschap. De race verliep chaotisch. De start werd uitgesteld vanwege de regen. En vervolgens waren sommige delen van het circuit nat en sommige delen niet. George Russell, de nummer 2 in het klassement, crashte al in de eerste ronde. Vanmiddag om 3:00 is de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen in Singapore. Het weer, buien, tussendoor wat zon. Het is een graad of 15. Morgen eerst nog buien in het noorden. En het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Van lokale gitaarhelden tot oude rockers uit de kassen. Dit zijn jouw lokale helden. In streeknoten.

hele goede middag. Danny Zuiderwijk hoorde je hier op de WOS in Streeknoten met Liefde uit 2017. Ja, we gaan weer een uurtje lang de muziek draaien uit jouw regio of over jouw regio. Ik zie hier muziek staan van Jadwerk, Pretoria, Younes Mongin, Harvest Road, 3 meter, Peter. Maar ja, laten we nu even beginnen met de 4 seizoenen van de Silhouettes.

3 meter Peter in de live uitvoering. Ja, en hoe lastig is het af en toe, hè? Als je met je partner praat en elkaar helemaal niet begrijpt. Nou ja, daar ging dit nummer over. Venus en Mars, hier op de WOS in streeknoten. Met nu muziek van Harvest Road. En dit is uit hun eerste dagen. Ja, toen nog met Rafael van der Wel. Die was toen nog leadzanger van Harvest Road.

Ja, onze Schavenzandse vrienden Berend Schreuder en Jasper Meijer, oftewel de Retro Waves, hier op de WOS op de zaterdagmiddag in WOS Streeknoten. Nu muziek van Younes Mochin uit 2022, Daken.

Je zus en PL Star. Het kind van een tuinder hier op de WOS in streeknoten. En dan nu tijd voor wat lekkere rock. Hier is No Comment. Je bent begonnen in 2003 en in 2013 hebben ze ook meegedaan aan Holland's Got Talent. Hier zijn ze met Look at My Face.

NOS vind je ook op social media. Zie je iets bijzonders in de regio? Zet het meteen op je Facebook en Twitter het met de hashtag WOS Media. Zo houd je iedereen op de hoogte in onze regio. Dus volg de WOS op social media via WOS Media. 87 6. WOS 87 6.

0: Yardwork met Cherry Coke hier op de WOS in streeknoten. En dan nu tijd voor splinternieuwe muziek. 2026, de monsterzangeres Lily Holyrook. Die maakt een nummer over negeren. Ja, ik zie je op je scherm. En je hoort hier op WOS Radio, Als ik je negeer, Lily.
1: Ik zie je naam verschijnen op mijn scherm. Maar ik doe alsof ik druk ben.

paar weken geleden tijdens de open dag van de WOS was hij nog hier, Koos Jansen. Eerst even naar mijn duifies. En Fred uit Schipluiden, die stuurde mij een mailtje. Die heeft hele goede herinneringen aan vroeger. De Kromme Jongens en een van die nummers, dat is deze 1996, De Koopman. En hij komt van de cd Nieuwe Oogst, die ook in 1996 werd opgenomen door de Kromme Jongens.

0: happy for you.
1: Luna, Celine en Can't Forget Me. En dan nu tijd, nu de mooie dagen een beetje voorbij zijn, om eens even kijken naar het weer. Don't Stop the Rain. Hier is de Bowery. Hey.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 11 mensen gedood. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn woontorens gebombardeerd. Er zijn al gewonden onder het puin vandaan gehaald, maar er worden nog mensen vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de regio. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd.

0: Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt De Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Leidse Rijn en Breukelen. Dat duurt nog tot aan de avond. TV-schurk Carbonkel uit de kinderserie Ik Mik Lorenland is weer te zien in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. De eenoogige trol moest worden gerestaureerd. Carbonkel bezorgde in de jaren 90 veel kinderen nachtmerries. Nu is er in het museum een speciale beleving over het enge wezen ingericht. Het museum adviseert ouders om kinderen niet alleen door de ruimtes te laten lopen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Bij Rijswijk is de vertraging een kwartier. Er zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer goede middag. WOS Sport met aflevering 3620 alweer. Ja, natuurlijk heel veel aandacht voor het live voetbal vandaag. We zijn bij Excelsior Maassluis tegen TOGB in de derde divisie B. In de vierde divisie B twee wedstrijden. FC Schravenzanden tegen HVV en ASWH tegen Westlandia. In de eerste klasse C een echte Westlandse derby. Velo tegen Honsersdijk. En daar zit voor ons al Ruud de Jong.
1: Goedemiddag. Ja, inderdaad. Je noemde het al. Velo Honsersdijk. Een wedstrijd tussen nummer 2 tegen nummer 3. Wat een verschil met Velo met vorig jaar. Vorig jaar was het na 6 wedstrijden 0 punten. Nu doen ze het goed op een tweede plaats met 7 punten uit 3 wedstrijden. Honsersdijk doet het ook goed na het verlies van een hele voorhoede. Zij hebben een puntje minder. Alle ingrediënten dus voor een mooie wedstrijd om 14:30.
0: In de derde klasse C een regio-derby tussen Naaldwijk en Schipluiden. Verder veel aandacht voor korfbal. Twee heel belangrijke wedstrijden. ODO Dijkvogels. Daarom gaat het om niet te degraderen. En in de eerste klasse CKC Maassluis tegen DES. De winnaar is kampioen. Verder nog aandacht voor volleybal, rugby, golfsurfen en natuurlijk ook het denksportoverzicht. De regie is in handen van Paul Keijzer. Technicus is Daan Berg. De redactie wordt gedaan door Matthijs Scholtes en Sita Hartlief. Draaiboek en samenstelling zijn de handen van Marco Streveland, André Zijlstra en Paul Keijzer. Mijn naam is Henry Verleven en we beginnen zoals altijd met lekkere muziek. Dit keer Sir Elton John en Miss Dua Lipa met Cold Heart.

0: Heerlijke muziek, hè, om te beginnen met deze uitzending van WWS Sport. We gaan over volleybal praten. Nadien Dijkshoorn, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je speelt bij PQV Dames. Gisteren naar Rijswijk gegaan, tegen Inter gespeeld. Hoe is dat gegaan?
1: Klopt inderdaad. We hebben helaas niet gewonnen. Maar het was wel een hele leuke wedstrijd om te spelen. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste.
0: Ja, je wil altijd natuurlijk leuk spelen. Maar leuk winnen is nog belangrijker, denk ik. Nog Zeker. Wel een puntje eruit gesleept of helemaal niets?
1: Ja, gelukkig nog één puntje. Het was uiteindelijk 3-1. Dus we gingen gelukkig niet helemaal met lege handen naar huis.
0: Nee, je zegt het was een leuke wedstrijd. In welk opzicht is het dan leuk als je 3-1 verliest? Je kijkt naar het niveau wat je haalt in zo'n wedstrijd?
1: Ja, ook. Er zitten ook veel rallies zaten er in deze wedstrijd. Dus zij trokken vaker aan het lange eind. Maar het is niet zo dat we geen weerwoord hadden. Wij hadden ook gewoon een lekker speelnaad aan onze kant. Dus dan kan je op zich nog steeds best tevreden zijn. Ook al kom je liever met punten natuurlijk naar huis. Maar...
0: Ja, als ik nou kijk naar de stand en naar het programma, dan lijkt het wel of jullie alle zware wedstrijden in het begin van de competitie hebben.
1: Dat hoop ik wel inderdaad. Ik ben wel benieuwd dit seizoen. De pool dit jaar is sterk. Er zijn vorig jaar veel teams aan de onderkant gedegradeerd. Dus we verwachten sowieso een hele sterke pool dit jaar. Dus we hopen inderdaad dat dit de sterkste teams zijn. Maar we weten het niet zeker.
0: Nee, maar dat betekent ook dat je voorzichtig gaat denken aan handhaven is het belangrijkste?
1: We hopen wel op een top 5. Maar we moeten het maar uitwijzen inderdaad of dit realistisch is. Dat gaan we de komende wedstrijden zien.
0: Ja, want je zal dan waarschijnlijk toch moeten verbeteren. In ieder geval het aantal punten dat je gaat behalen. Want zo blijft het erg weinig natuurlijk.
1: Zeker. Nee, maar hiermee gaan we het inderdaad niet redden. Dus we zullen de komende weken iets anders moeten gaan doen om in ieder geval meer punten binnen te slepen.
0: Ja, want eerst volgende wedstrijd is pas zaterdag 7 november, klopt dat?
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Hoe komt dat zo, dat er zoveel tijd tussen zit?
1: Ik durf het je niet te zeggen. Ik denk in verband met de herfstvakantie, dan spelen we meestal niet inderdaad. En dan, het is maar beperkt ook hoeveel wedstrijden ze in het seizoen hebben. Dus dan zit er af en toe ineens in je seizoen een soort van gat.
0: Oké, nou goed. Dan tegen Zovok uit in ieder geval. Ook een van de ploegen die bovenin staan. Ja. Laten we hopen dat je dan iets meer punten pakt en leuk blijft spelen.
1: Zeker, daar gaan we voor.
0: Goed, succes daarmee.
1: Dankjewel.

Adams, Run to You, was de volgende plaat in deze WOS Sport. Ja, we nemen eventjes het voetbalprogramma vandaag door. Van de wedstrijden van de regioploegen. Alle wedstrijden die vandaag gespeeld gaan worden. In de derde divisie B speelt Excelsior Maassluis tegen TOGB. Daar zijn we live bij. Gerard van Dijk doet daar verslag. In de vierde divisie B twee wedstrijden van regioploegen. Schravenzanden speelt tegen HVV. Johan Voskamp is daar aanwezig. En ASWH speelt tegen Westlandia. En voor ons is daar in Hendrikje de Ambacht Marco Koert. In de eerste klasse C, zoals eerder gezegd, Velo tegen Onstelsdijk, Ruud de Jong. En in diezelfde klasse speelt Monster uit bij Wilnis. Tweede klasse C dan, Den Hoorn tegen UVS. Tweede klasse D, Verburg tegen Nieuwekerk. Sion tegen MVV 27 en VFC HVC 10. Die wedstrijd begint pas om 5 uur in Vlaardingen. Derde klasse C, KMD Vredenburg. Naaldwijk tegen Schipluiden. Daarvoor is Piet Voskamp aanwezig op de hoge bomen. Ketel Spaland tegen VDL. Lira is toevallig vrij vandaag en speelt dus niet de mannen uit de Lier. En Maasdijk speelt thuis tegen HBSS. In de vierde klasse C, Quintus tegen Celeritas. En tenslotte in de vijfde klasse D, Overschie tegen MSV 71.

0: Damiano David, Tile en Nile Rodgers zorgden voor dit heerlijke nummer Talk To Me. Ja, dan zoals eerder gezegd, twee wedstrijden in de vierde divisie B. Westlandia uit bij ASWH, maar het goed presterende Schravenzande speelt thuis tegen de Haagse voetbalvereniging. En Johan Voskamp, die kijkt echt uit naar deze wedstrijd.
1: Ja, inderdaad, Harry. Goedemiddag, luisteraars. Ja, wat een pool, Harry, is dat die vierde klasse B, weer niet?
0: Ja, geweldig. Spannend, ja. Leuk.
1: Ja, nou, want zes gespeeld betekent 18 punten. Maar er zijn al de bovenste drie hebben 13 punten. Die hebben 5 verliespunten. Dus zo spannend is het al. En is nog maar net bezig, die competitie. Smitshoek en de Schravenzande met de 6-13, maar plus 10. En de 8 Volken, dat is wel verrassend, de Pelmer Venders. Met de plus 4, ook 13 punten. De HVV staat op de zesde plaats. De Koninklijke Leeuwen met 6 gespeeld 10 punten. Want ze verloren verleden week de derby van HBS met 2-4. Ja, dat is ook een best een goede plaats van HVV. Want binnen vanmiddag hier staan ze ook in gelijke hoogte met Schravenzande. Ja, Schravenzande die won verleden week verdienstelijk uit bij Jodenbosch de koploper. Ja, het draait gewoon bij de Schravenzande. En dat zie je ook wel terug uit de opstelling. Want op de bank, daar zit Sil van Ooyen en Pico de Voogd. Dat zijn niet de minste die je op kunt stellen. Die zet ik je zo in laten vallen en daar word je niet zwakker van als de wissels gaan plaatsvinden. En zo is het ook een beetje de fitheid van de spelers van Schravenzande. De flow, alles is, zit erin. En dat moet het maar vanmiddag gebeuren tegen HVV. De scheidsrechter vanmiddag van dienst is Timo van Velden. Hij wordt geassisteerd door Guillermo Heistek en Kevin Rombout. Nou, ik ben ervan overtuigd, Harry, dat dit een hele mooie wedstrijd gaat worden. Want Schravenzande wil aanvallend voetbal spelen. En laten we hopen dat het een rustige uitslag wordt.
0: Laat het allemaal open, Johan. Dat ziet er gunstig uit. Laten we hopen dat ze inderdaad 3 punten en bovendien mee blijven draaien. Goed, gaan wij naar Maassluis. Want ja, als je het over goed presterende ploegen hebt, Excelsior Maassluis, Gerard van Dijk, doet het ook hartstikke goed.
2: Ja, zeker. Laten wij hopen op een gunstige uitslag. We hopen eigenlijk altijd op een gunstige uitslag, toch, Harry?
0: Wat zei je nog een keer, Geer?
2: Ik zeg, we hopen eigenlijk altijd op een gunstige uitslag.
0: Altijd. Maar ja, vorig jaar gedegradeerd. En dan wil je eigenlijk zo snel mogelijk terug, toch?
2: Ja, zeker. En wat dat er gaat, heb je een punt, hoor. Want Excelsior Maassluis is al 5 wedstrijden ongeslagen. En daar reken ik ook een bekerwedstrijd mee. Het gaat gewoon lekker aan de Lavendelstraat. Niet dat het voetbal nou zo hoopdravend is. Want dat kan op alle punten wel beter. Maar de punten zijn er wel. En dat in tegenstelling tot vorig seizoen. Want wat liet Maassluis toen bij Vlagen heel erg liggen. Ja, vanmiddag een wedstrijd thuis tegen TOGB. Dat is een... voor wat betreft de competitie een onbekende tegenstander. We hebben wel geoefend. Ze hebben wel geoefend, moet ik zeggen. Excelsior Maassluis tegen TOGB nog. En dat werd een 3-0 overwinning. Maar dat zegt eigenlijk heel weinig. Zo voor het begin van het seizoen was die wedstrijd. Bekende bij TOGB is Kevin Vink. Oud voetballer van Excelsior Maassluis. Die is nu op dit moment trainer van TOGB. Vorig jaar was hij dat nog van Capelle. Ja, de opstelling dan van Excelsior Maassluis. Max van Herk op het doel. Jeremy Udenhout. Bram Bennekers weer in de spits. Mohamed Tahiri, altijd een hele gevaarlijke man. Van Katwijk overgekomen. Filip Grabovac. Dirk Slagveer. Boti. Daniel Lopez Varela. Wouter Vermeer. De verleden keer nog matchwinnaar. Dan Devin Plank en Youssef Al-Habdam. De scheidsrechter vanmiddag is Maurik van Dijk. Dat komt het misschien wel goed, wou ik zeggen. Want dat ligt... waarschijnlijk dan aan de achternaam. En de wedstrijd... Dus even kijken, we zitten nu 9 minuten voor aanvang van de wedstrijd. Beide ploegen zijn zo'n beetje het veld weer aan het afgaan. De warming-up zit er bijna op. Dus ik denk dat wij hier in Maassluis gewoon om 2:30 op tijd gaan beginnen. De stand op de ranglijst is dat Excelsior Maassluis vierde staat. 3 punten achter de koploper Rijnvogels. En TOGB vinden we van de 18 ploegen terug op de 14e plek. 8 punten en Excelsior Maassluis heeft er 17. Ik verwacht vanmiddag een leuke... open, frisse wedstrijd hier in Maassluis. We gaan het zien over 10 minuten.
0: Goed, dat was dan voetbal. Ja, en dan gaan we het over rugby hebben. Yvonne de Water, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Hallo.
0: Ja, niet het eerste dat speelt, maar we hebben het Jan Verburg toernooi.
3: Klopt.
0: Vertel
3: klopt.
0: Eens.
3: Ja. Nou, het Jan Verburg toernooi voor de 24e keer. En dat is een toernooi voor turven, Benjamins en Minis. Dus voor de kleinste... groepen eigenlijk. En uit de regio. Dus deelnemers zijn uit Den Haag, uit Leiden, uit Delft, Wassenaar, Voorburg, Sassheim zelfs ook nog. En we hebben zo'n 400 kids hier lopen vandaag. En dan met ouders erbij en aanhang. Dan gaan we over de 1000 mensen.
0: Ja, ongelooflijk. 24e keer, voor alle duidelijkheid. Waarom heet het Jan van Burg toernooi? Ik weet het wel natuurlijk. Maar.
3: Ja. Jan van Burg is onze oprichter en president van de club. En de eerste keer is eigenlijk dat toernooi naar hem vernoemd.
0: Ja, jarenlang natuurlijk heel belangrijk voor de club. Het is niet alleen het toernooi, maar er ligt ook nog iets anders op tafel. Want het heeft een goed doel achter zich.
3: Klopt. Wij werden benaderd door de vrouw van een ex-jeugdvoorzitter. Die is ons ontvallen een aantal jaren geleden. En of we iets voor het Spierfonds konden doen. En daar hebben we ons volop ingestort. Ja, het is hier een beetje rumoerig. Ik hoop dat jullie me wel horen.
0: Ik hoor je hartstikke goed en dat weet ik zeker de luisteraars ook, Yvonne.
3: Ja. Dus wij hebben vorige week hebben wij al gecollecteerd. Toen het eerste thuis speelde. En de oudere jongeren, zeg maar. En toen hebben we hier met bussen rondgelopen. Mensen kunnen via een tikkie doneren. En zijn we ook richting €900 gegaan. We moeten nog wel het een en ander tellen, maar... Dat komt wel goed. En vandaag staan we hier dus bij het Jan van Burg toernooi. Ouders en opa's en oma's konden het team van hun zoon, kleinzoon, dochter sponsoren per try. Dus er zijn behoorlijk wat formulieren voor binnengekomen. En die krijgen dus na afloop een tikkie van het team heeft 20 tries gemaakt. Ja, normaal een kwartje of 50 cent of sommigen zelfs €2. Dus die bedragen moeten ook nog binnenkomen. En we collecteren hier. En het gaat super.
0: Ja, prachtig. Laten we hopen dat niet alleen de opa's, oma's, vaders, moeders, broers, zussen, dochters enzovoorts komen kijken. Maar ook belangstellenden. Want zeker, het is hartstikke leuk om te zien. Dat is één. En ten tweede natuurlijk een prachtig doel dat gesteund gaat worden. En er moet veel geld opgehaald worden, vind je niet?
3: Zeker, want niet elk kind is zo gelukkig dat hij kan sporten.
0: Ja, want dus, zeker als je spieren, zware spieren, gehandicapt hebt, dan hoef je niet eens aan rugby te denken. Heel veel andere sporten is ook niet mogelijk. Nou, laten we het hopen dat dat gaat lukken vandaag. Ik wens jou en natuurlijk de organisatie daarbij heel, heel veel succes.
3: Ja, en bedankt voor jullie aandacht.
0: Graag gedaan.
3: En een fijne dag.

0: Zomerse kan het toch niet, Wes met Alane. Ja, in de eerste klasse C, Velo tegen Honsersdijk. Een echte Westlandse derby. Maar Ruud de Jong, zei vroeg in het seizoen, ook al een topper.
1: Kun je wel zeggen, Henry. Goedemiddag vanaf Noordweg in Wateringen. Ja, eigenlijk had misschien bij de teams dat vooraf niet gedacht dat het een topper zou zijn. Want wat ik al in de opening zei, Velo vorig seizoen na 6 wedstrijden 0 punten, na 8 wedstrijden 3 punten. En zie hier, ik had Velo de eerste wedstrijd gezien uit bij Skills. Dat eindigt in een keurige 0-2. Vorige week een prima overwinning bij RCL, 0 tegen 3. En zo zie je, dan staan ze op een tweede plaats met 2 puntjes achter Alphense Boys, wat het op zich ook wel verrassend goed doet. Honsersdijk ook goed. Trainer Corné van Doorn zojuist. En de basis bij ons is heel erg smal. Als er 1-2 spelers geblesseerd zijn, vooral voorin, dan heeft hij toch wel een probleem. En dat kan ook niet anders als vorig seizoen de hele voorhoede is weggegaan. Stijn de Brij natuurlijk naar Schravenzande. Dienaren Holder naar Excelsior Maassluis. Tim van der Voort ging het geluk op zoeken in Nieuwhoorn. En ja, dat betekent dat de basis dus heel erg smal is. Velo daarentegen toch ook wel een aantal wijzigingen. Keeper kwestie is nog niet helemaal bekend. Of het nu Dennis Pamuk is of nu Jason Vis, dat beslist de trainer na deze wedstrijd. En spelers die in de eerste wedstrijd tegen Skills en ook tegen Monster speelden, Pascal van der Zwart, Riley Hayes, Vince van Egmond, ze zitten allemaal op de bank. Dus dat betekent dat hij bij Velo genoeg te kiezen heeft. Wedstrijd, de spelers komen elk moment het veld op. Wedstrijd gaat om 2:30 beginnen en staat onder leiding van Robbie Hoornes uit Gouda.
0: In de derde klasse C een regio-derby tussen Naaldwijk en Schipluiden. Ja, dat biedt perspectief, Piet Voskamp.
2: Ja, inderdaad, Henry. Ik hoor Ruud zeggen, het begint om 2:30. Dan zeggen morgen, want 2:30 is het alweer geweest. En uiteraard zijn we hier ook nog niet begonnen. Want het is een goede gewoonte om een minuutje of 5 te laat te beginnen. Ik sta bij een hele mooie wedstrijd. Naaldwijk 1, Schipluiden 1. Na Naaldwijk een klein beetje gehandicapt, om het zo maar te zeggen. Jeffrey Dubbe is niet aanwezig. Hij heeft even wat belangrijkers te doen. En voor zijn in de plaats is dat waarschijnlijk met nummer 2. Maar dat weet ik eigenlijk geen. Met nummer 21, Jeroen Bubs. Dan zal de keeper dan wel wezen aan de kant van Naaldwijk. Naaldwijk heeft nog 0 punten, maar 2 wedstrijden pas gespeeld. 1 keer vrij geweest. Dat kwam door het oneven aantal. Nu is er natuurlijk een partij uitgehaald. De HBBS, als ik het even goed weet. Maar oké, 0 punten nog voor Naaldwijk. En Schipluiden heeft van alles al meegemaakt. Winst, gelijk en verloren. Dus die weten alles wel ongeveer hoe het werkt. En dan is het even belangrijker voor deze wedstrijd. Zeker voor Naaldwijk om een keer de punten binnen te gaan halen. Want daar onderop, daar hebben ze nooit niet de gelukkigste tijd van hun leven meegemaakt. In het verleden. Om onderaan te starten. De meesten pakten dat verkeerd uit. Ik ben benieuwd hoe dat gaat worden. Scheidsrechter is, even kijken, Harvey McIntosh. Die is van de computers waarschijnlijk, maar die gaat vandaag hier fluiten. En begonnen zijn we nog niet. De pupillen van de week gaan even kijken of ze de bal in het doel kunnen krijgen. En dan gaan we beginnen. De wedstrijd, Naaldwijk tegen Schipluiden.

0: We gaan live naar het voetballen in de derde divisie. Excelsior Maassluis, TOGB, Gerard van Dijk.
1: Waar Moutahiri aan de bal is op de eigen helft bij Excelsior Maassluis, wil die bal naar voren rammen, maar daar zit een been van de TOGB-speler tussen. Ja, wedstrijd is hier, kijk even op de klokken, 3,5 minuut oud, nog eigenlijk weinig spannends gebeurd. TOGB één keer in een aanval, het was een aanvalletje, die bal die ging hoog over. TOGB in het, helemaal in het oranje en Excelsior Maassluis gewoon in de eigen clubkleuren, het rood, wit, blauw en de zwarte broeken. Dan TOGB, nu in de aanval, tenminste ze pogen een aanval op te gaan zetten, die bal gaat rond. Er staat wel een strakke wind hoor, zo dwars over het veld. En dat maakt het voetbal misschien wat minder makkelijk in ieder geval. TOGB zoekt nog steeds naar een opening, vindt hem nog steeds niet. En gaat via de opbouw van achteruit. Maar daar zit Alham tussen. En dat kan misschien een gevaarlijk moment worden voor Tahiri. Tahiri die bal door gaat verlengen naar Bram Bennekers. Maar daar zit een verdedigend been tussen van TOGB. En dan is Excelsior Maassluis nog steeds in balbezit. Het is Dirk Slagveer niet. Pro-Pepi Botti die aan de bal was. En inmiddels is de bal alweer helemaal terug bij de eigen keeper. En dat is vanmiddag Max van Herk. En dan gaat Excelsior Maassluis weer een aanval op proberen te bouwen. En van Herk neemt daar de tijd voor. Zegt tegen zijn spelers van ga je eens een klein beetje vrij lopen. Maak het veld ook breed. Dan kan ik die bal misschien kwijt. Want hij is nog steeds in balbezit. Hij heeft hem niet in zijn handen. Dus het mag even duren. Dan die lange bal naar voren. En dan probeert hij Dirk Slagveer te bereiken. Snelle bal aan de rechterkant. Elftal maar goed voor een doelpuntje in dit seizoen. Gaat die bal over de zijlijn. En dan mag TOGB weer gaan ingooien. Hier ruim 4 minuten op de klok. 0 tegen 0.
0: Vierde divisie B dan. Schravenzander thuis tegen HVV. Johan Voskamp.
2: Een bal op de 16 teruggelegd. En 12 meter. Poeide hem richting de keeper Guus Dikke. Maar die kon de bal uit zijn domein boksen. De eerste kans voor Schravenzander dan in die eerste 5, 6 minuten. Waar het nog steeds een beetje aftasten is. En op een schitterend veld. Sorry, het Wembley van het Westland noemen ze het. Maar dat heet nu tegenwoordig het Big Groep Stadion. Is het de gewone aanweerskanten nu. Buiten die ene kans dan wordt geïnformeerd, is er nog niks gebeurd. En daarom staat het hier nog 0-0.
0: In de eerste klasse C, de Westlandse derby tussen Velo en Honselsdijk, Ruud de Jong.
3: Waar balbezit is van de keeper van de Honselsdijk, dat is Barry Bobman, die de spelers voor het uitkiezen heeft. Eigenlijk overigens in deze beginfase. We zijn inmiddels 4 minuten uit en nog niets gebeurd. Bent nu wel maar dubbeld, kopduel van Tom van Veen. Nick Ruigel, die spelend is. Op de nummer 10 positie verliest de bal. Abel Dries kan een pas steekbal geven. Dat moet bij het spel zijn. Is dat ook het geval van Nick van der Slacht, speler van de onder 19 van Velo, heb ik me laten vertellen. Wat ik dus al eerder zei, toch opvallend dat Riley Hayes de eerste wedstrijden van het seizoen spelend in de spits. Dat was ook zijn positie op de bank. Zit net als Pascal van der Zwart, overkomen van Westlander onder 21 en Vince van Egmond. Die werd wel gehuldigd. Angela Zweers nu trouwens, verliest Tom van Veen de bal. Zegt scheidsrechter doorgaan. Vince van Egmond werd gehuldigd voor zijn 100ste wedstrijd. Maar toch wel, dan is het een beetje een smetje dat je dan op de bank zit. Overtreding gemaakt door een speler van Honselsdijk. Hebben we gespeeld 4 minuten. 0-0.
0: Derde klasse C dan. Naaldwijk tegen Schipluiden. Piet Voskamp.
4: Ja, wedstrijd inderdaad van start gegaan. Nog niet gek veel gebeurd, maar niet een wedstrijd als ze af gaan zitten wachten, zeg maar. De drukte zit daar wel. We gaan er volop op om te kijken of ze heel snel aan het doelpunt kunnen scoren. En ik zie daar twee ballen, dan valt me nog niet helemaal tegen. Als je dan ziet dat ze twee keer verloren hebben. Maar oké, dat kan natuurlijk een beetje pech wezen. Dat je precies tegen de ploegen speelt die er heel goed voor staan. De wedstrijd is gewoon open, de ploegen zijn aan elkaar gewaagd. Naaldwijk claimde een strafschop als scheidsrechter, merk ik tot het hoofd het weg. En zo staat het hier nog steeds 0 tegen 0.
5: Weekend op de hoogte van het laatste sportnieuws. Sportnieuws. WOS. Thuis in jouw regio.

0: BTO, oftewel Backman, Turner en Overdrive. You ain't seen nothing yet. Nog geen doelpunt in mijn sluis, Gerard van Dijk. Gerard, nog geen doelpunten daar. Daar gaan we eventjes, want de lijn valt eventjes weg. Gaan we naar Strabazand tegen HVV, Johan Voskamp.
1: Ja, we zitten in de 11e minuut hier, Mary. En net nog een kansje. Nou, kans voor Roy van Beek, die er alleen was. Maar die werd met bal ingehaald door een verdediger van HVV. En die komt met een sliding erger voorkomen. En dat is eigenlijk de twee wapenfeiten. Met het schot van Paul van Meerten heeft de HVV er tegenover kunnen stellen. Een hoekschop die helemaal geen gevaar was voor het doel van Paul van der Helm. Dus staat het hier na 11 minuten spelen tussen Strabazand en HVV 0-0.
0: En dan gaan we naar Ruud de Jong, neem ik aan. Inderdaad hoor, we gaan naar Vele Honslersdijk.
2: Goed zo, Mart Dubbelt met een lange bal. Is het buitenspel, zegt scheidsrechter. Vindt dat ook van buitenspeler Misha Sukker van de Molen. Nee. Die trapt nog de bal weg. Dan kijken of hij dan nog de eerste gele kaart krijgt. Of dat scheidsrechter het wel gelooft. Wel, de eerste kans was voor Velo. Het was eigenlijk Nino van Schie, rechtsback van Honslersdijk. Die bleef hangen op een diepe bal. Daardoor was het geen buitenspel voor Nick van der Slacht. Ging richting goal naar Barry Bobman, maar raakte hem niet goed. En ging de bal toch wel een aantal meter voorlangs. Goal bij Honslersdijk. Nu Nigel Hendricks met een opening naar Angelo Zweers. Die gaat het kopduel niet aan. Is dat voor een van de verdedigers van Velo. Nu wel weer via Timothy Leduc naar Nigel Hendricks. En kan Honslersdijk in ieder geval gaan bouwen aan een nieuwe aanval. Honslersdijk vorige week de nederlaag leed thuis tegen BVCB. Gaan nu richting aanval met Angelo Zweers van de linkerkant. Velo won natuurlijk in Leiderdorp van RCO. Nou, Angelo Zweers misschien kan die gaan schieten. Die kan ook gaan schieten, maar die bal gaat toch wel hoog over de goal. Van Velo, van de keeper Jason Vis. Gespeeld 10 minuten, 0-0.
0: We hebben weer verbinding met Maassluis. Gerard van Dijk bij Excelsior tegen TOGB.
3: Ja, en je eerste vraag was er net van is er al gescoord in Maassluis? Nee, dat is er nog zeker niet. Hier staan ruim 12,5 minuten op de klokken. En wat opvallend is, er is eigenlijk nog geen kans geweest. Voor beide doelen heb ik het dan over. Excelsior Maassluis met een ingooi aan de rechterkant. En het gaat allemaal heel erg traag, die opbouw. En nu komt aan de rechterkant wel heel erg goed eruit. Probeert die Botti volgens mij die de bal naar voren probeert te spelen. Maar gaat over de zijlijn en mag dan ook weer een ingooi gaan nemen. Weinig verhaal. Heffend tot nu toe. De wind is zeker ook misschien wel debetraal, want die staat echt strak over het veld, zei ik er net al. En nu aan de linkerkant dan mogelijk een opbouw met Alhamd, die bal naar Tahiri werkt. En Tahiri loopt zich mooi vrij, draait weg bij zijn tegenstander. Kan dan misschien Botti vinden? Nee, daar zit een hoofd tussen van een van de TOGB-verdedigers. Snelle ingooi dan misschien van Excelsior Maassluis. En terwijl ik dat zeg, wordt het helemaal geen snelle ingooi, wordt het een hele langzame ingooi. En is het dezelfde Botti die bal krijgt en dan gooit naar Bram Bennekes. En die wordt omstreeld door twee man. Komt daar goed uit. Tahiri aan de linkerkant. Botti dan. Kan die met een voorzet komen? Nee, die gaat zoeken naar het middenveld. Vindt Alhamd. En dan weer terug naar Botti. Dan weer terug naar Bennekes. Voorlopig komt Excelsior Maassluis er niet uit. Want TOGB stoort vroeg en goed. Maar daar is Botti. Die gaat er wel doorheen. Nee, Alhamd. Die gaat schieten. En die raakt de bal uitstekend. En die keeper van TOGB is kansloos. Terwijl ik denk op dat moment, dat combinatievoetbal Excelsior Maassluis komt er niet uit. Opeens een flitsende combinatie tussen Botti en Alhamd. En Alhamd vindt het net en die schiet die bal in de uiterste hoek. 13 minuten, ruim gespeeld, bijna 14 minuten. Excelsior Maassluis op voorsprong tegen TOGB, 1-0.
0: Het eerste doelpunt van de wedstrijd waar we bij zijn dus. Is er in Naaldwijk al gescoord? Is er Naaldwijk in Schipluiden, Piet Voskamp?
4: Nee, helaas nog niet. Het was wel bijna, moet ik zeggen. Wat is nou bijna? Ja, inderdaad, de goede redding trouwens. Of die reservekeeper, even kijken, Jeroen Bubs, inderdaad, die er goed tussen zat. Anders had het 1-0 gestaan voor 0-1 in dit geval voor Schipluiden. Die kregen twee corners achter elkaar. En die eerste leverde behoorlijk gevaar op, die tweede weliswaar niet. En die allereerste corner was van Naaldwijk, zo staat de stand. Een paar corners hebben we dat tenminste toch wat, 1-2. En het is nog steeds een leuke wedstrijd om dat te kijken, maar wat mij echt verbaast, is echt waar. Wat verschrikkelijk weinig mensen zijn hier. Er zitten er onder de afstand wel een vrachtje, dat zie ik. Maar langs de lijn staat zo goed als niemand. Ik en dan nog 10. En op de tribune pakken bij de 25. Dat is toch wel teleurstellend. Deze derby van Naaldwijk tegen Schipluiden. Er waren vroeger hoogtepunten, bussen tegelijk en karrewagens bij bier. Maar dat zijn tijden van vroeger. 0-0.

0: Dansen op de vulkaan. Ja, en ik denk dat hij ook zat te dansen op de tribune, Gerard van Dijk.
1: Ja, valt nog wel mee, hoor. Het is wel pittig fris trouwens. Ik zit wel lekker uit de wind, dat wel. Maar ja, nee, het is wel lekker natuurlijk zo'n voorsprong voor Excelsior Sluis. En het was ook een mooie aanval. Leuk dat het ook live in de uitzending was. Vlak daarna was het trouwens Theo Gebee die een kansje kreeg. Het was Thomas van der Merwe, de nummer 9. Snelle, lange man. Maar het was Wouter Vermeer die hem zodanig hinderde dat hij die bal eigenlijk te veel voor zich uitspeelde. Anders had hij toch vrije doorgang gekregen. Had het zomaar 1-1 kunnen staan. Maar Sluis weer in de aanval. Tahiri en Botti. Botti die lekker in de wedstrijd zit. Komt die bal misschien voor? Zou het 2-0 kunnen zijn. Nee, hij wordt dermate gehedigd. Nee, hij komt toch tussen twee mannen uit. Kan die bal voorgeven met Bram Wennekes. En dan is het misschien Devin Plank die bal hoog overmaait. Ja, was toch een kans hoor op de 2-0. Dat blijft het. Dat wordt in ieder geval niet. Het blijft 1-0, 20 minuten gespeeld.
0: In de tweede klasse C is Den Horen op een 1-0 achterstand gekomen in de thuiswedstrijd tegen UVS. En dan gaan we naar de vierde divisie B. Schravenzander, voetbal leuk, maar heeft nog niet gescoord, Jommel Voskamp.
2: Ja, het is allemaal een beetje sfeerloos hier. Normaal gesproken hebben we hier kabaal. Maar weinig toeschouwers, niet veel vind ik. Na Schravenzander begrippen. We krijgen nu wel een vrije trap voor HVV richting de paal van de Helm, noem ik het. Maar de keeper van Schravenzander. En de speler steekt zijn hand op, dus tegenwoordig iedere keer normaal, denk ik. En het is Paul van der Helm die de bal aanraakt. En dan krijgen we een hoekschop aan die linkerzijde. HVV is nog niet gevaarlijk geweest. S'avonds 102 keer een gevaarlijke actie gehad. En dat is de eerste 20 minuten, 21 minuten. En daarom staat het ook nog 0-0.
0: Kun je zien dat er een topper is in Wateringen, Ruud de Jong?
3: Nou, dat valt nogal tegen, Henry. Misschien ook wel het weer natuurlijk, de harde wind die erop staat. Ik zie nog heel veel foute passes. En waar ik een beetje opvalt is dat de verdediging van ons Dijk soms wat angstig is. In ieder geval meer naar teruglopen. Zojuist bleef Nigel Hendricks ook hangen. Maar goed, daarvan kan Velo nog steeds niet profiteren. Andere kant, voor Hollandse Dijk zijde nog niet heel veel grote aanvallen, kansen gezien. Er was een lange bal op Angelo Seers, maar daar wist keeper Jason Visser goed op te anticiperen. En verder is er nog wat vlekjes en een derby zit toch al redelijk veel publiek. TV is er overigens ook, dus vanaf maandagavond te bekijken. Brian Brokken nu terug naar keeper Jason Visser overigens. Maar verder valt het qua spel nog tegen. Het is nog niet zo dat de wedstrijd een doelpunt nodig heeft. En een van die clichés. Maar een paar goede aanvallen zouden we wel heel erg blij mee zijn. Stand 0-0.
0: Er zijn niet veel toeschouwers in Naaldwijk. Maar krijgen ze wel wat te zien tegen Schipluiden, Piet Voskamp?
4: Ja, ik vind het op zich is een leuk partijtje. Je ziet die bal regelmatig heen en weer gaan. Nou, dat was ook weer een aanval. Die schiet van ver af. Mijn bal wordt geblokt, gekeerd. Het is een prooi voor de keeper van Schipluiden. Kasper Cornelis van Genzen. Dat is een hele naam, kan ik je vertellen. Helemaal op de wedstrijdformulier. De betere kansen zijn trouwens voor Schipluiden. We zagen in eerste instantie een toneelact van Boyd van Beek. Die dag even strafschop te versieren. Dat hele feest ging niet door. Vervolgens twee keer op de goal geschoten. In eerste instantie door Rob Langstraten en Twan Konijnenburg. De ene werd gered door de keeper. De andere werd geblokt door de verdediging van Naaldwijk. En is Schipluiden dat ze nog niet staan op een doelpunt, is te danken aan de verdediging van Naaldwijk. Die levert op top met tot nu toe goed werk. En dat heeft geresulteerd nog steeds weliswaar in een 0-0. Maar in ieder geval niet achter voor Naaldwijk.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag

0: Bruggen. Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. Dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het ULUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener niemand meer besmetten. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een sprookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. Nederland ziet niets in het voorstel voor verkleining van de Europese begroting. De nieuwe EU-voorzitter Ierland stelt voor om van de komende meerjarenbegroting van 1760 miljard 140 miljard af te halen. Nederland en ook Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland vinden dat te weinig. Ze willen dat Brussel minder geld uitgeeft aan boeren en arme regio's. Het begrotingsvoorstel van Ierland wordt donderdag en vrijdag...

0: besproken op een EU-top. Rolstoelbasketbalster Bo Kramer, een van de beste speelsters ter wereld, stopt met haar sport, in elk geval voor een jaar. De 28-jarige international weet niet of ze daarna nog terugkomt bij Oranje. Ze zegt dat ze een adempauze nodig heeft. Eind december studeert ze af als biomedisch wetenschapper. En daarna gaat ze onderzoek doen naar kanker bij kinderen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Welkom terug bij aflevering 3620 van WOS Sport. We gaan naar de derde divisie. Excelsior Maassluis tegen TOGB. Gerard van Dijk.
1: TOGB begint wat meer aan te dringen. Ook wat persoonlijke foutjes bij Maassluis, maar het staat nog steeds 1-0.
0: In de vierde divisie B, Stravenzande tegen HVV. Johan Voskamp.
2: Stravenzande heeft de controle zonder noemenswaardig gevaarlijk te worden na het 31 minuten 0-0.
0: Eerste klasse C, de derby tussen Velo en Onselesdijk. Ruud de Jong.
3: 28 minuten oud, maar nog geen kansen in ieder geval voor ons. Dus lijkt wel bijna een steekballetje op Lars Ammerlaan, maar dat leverde geen doelpunt op. 0-0.
0: Via de derde klasse C dan, Naaldwijk Schipluiden, Piet Voskamp.
4: 2 keer gescoord, 1 keer op de paal.
0: En dan gaan we terug naar de wedstrijd waarin 2 keer gescoord is, Piet Voskamp.
4: Ja, ik denk, ik zal even een cliffhangertje maken. Inderdaad, 2 keer gescoord in 5 minuten tijd. Naaldwijk, 2 keer gescoord en 1 keer op de paal. Ja, dat is wel buitengewoon. Zeker als je mijn eerste verslag gehoord hebt. De eerste half uur was het in de beginfase gelijk op. Maar daarna was het echt waar. Schipluiden, wat het initiatief dan. Een goede verdediging, had ik verteld van Naaldwijk. 2 keer Danny Niel, die scoorde. En op de paal, moet ik eerlijk even blijven, kon ik hier vandaan even niet zien. Dus dan op een strategische plek. Daar kon ik niet precies zien wie op die paal schuift. Maar dat gebeurde wel. En dat, ja, dat had ik gezegd 10 minuten geleden ook totaal niet verwacht. Maar het is gebeurd. Naaldwijk leidt comfortabel 2-0.
0: In de vijfde klasse D heeft MSV gescoord in Rotterdam bij Overschie. Het staat daar 0-1 door een doelpunt van Rodi van Balen. Gaan wij terug naar de wedstrijd waar Ruud de Jong is bij Velo Honselesdijk.
3: Eerste gele kaart nadat Nick Ruigrok van Honselesdijk werd neergelegd. En die is voor Brian Brucker zo te zien. Het was wel juist een diepe bal op Brian Vals. De keeper James Vervis was ver uit zijn goal. Werd naar buiten toe gedrongen. Kon daardoor niet schieten eigenlijk op de goal. Gaf de bal breed. Vond geen medespeler. Daarna dus een bal van Tom van Veen. En eigenlijk als Tom van Veen de bal heeft, dan veer je altijd wel op. Want die doet er altijd wel wat goed mee. Kon net met een steekpaas net Lars Ammerlaan niet bereiken. Zojuist 2 man ging hij voorbij op de rond de rand 16. Gaf de bal aan Angelus Weers uiteindelijk, maar die kon geen doel treffen. Nu eigenlijk op een toch wel gevaarlijke plek. En dan neemt die Tom van Veen wederom ook de bal. Verder is het beginfase dat Nick van der Slacht had een goede kans voor Velo nadat een verdediger van ons tijd bleef hangen. Maar die bal ging in ieder geval voorlangs. En overigens, ja, voor de tv, ze zijn er. Maar ze zullen in ieder geval het eerste half uur makkelijk kunnen skippen. Want er is nog niet heel veel gebeurd. Nou, deze vrije trap laat wat lang op zich wachten. Daardoor een half uur gespeeld. 0-0.
0: Wel in het eerste half uur veel gebeurd in Stravenzande, Johan Voskamp.
2: Nou, dus niet. Het is een dode wedstrijd, dat kan ik zeggen. Het gaat veel te langzaam, het spel van Stravenzande, om die verdediging open te rijden van HVV. En er was een counter net nog. En een van de betere voetballers van HVV, Quinten Jacobs, die poeierde die bal richting de goal. En het was van Paul van Helm goed op te letten. Anders had er meer in gezeten. Arie Leijndijk nu in balbezit. En ja, alles staat stil. Alles. Er is geen beweging. Ja, en ook Stijn de Bruin aan de rechterkant, die is toch al te vaak een mannetje passeert. Zit ook niet helemaal lekker in de wedstrijd. En nu weer een hele brede bal, die komt weer over iemand heen. Het is een beetje een rommelige situatie in deze wedstrijd. 34 minuten gespeeld, 0-0.
0: Wel gescoord in Maassluis, gelukkig voor de thuisploeg, Gerard van Dijk.
1: Ja, het is het kantje boord, want het is nu de spits van TOGB die een mogelijkheid kreeg, maar net niet genoeg bij de bal kan Daley uit, of is dat de nummer 11? Persoonlijke foutjes had ik het over. Tahiri, die bal dreigde, ja, die verspeelde die bal gewoon, want die wilde zijn mannetje uitspelen op de helft van Excelsior Maassluis. En verdedigen moet je vooral niet als aanvallen. En viel daarbij op de grond, lijkt wel een beetje last te hebben van gladheid. Komt die bal voor nu aan de andere kant, dan voor het doel van TOGB, en wordt die bal ook ten nauwe nood geruimd. De wedstrijd krijgt wel wat meer leuke momenten, om het zo te zeggen. Behalve dat het ene leuke moment na een kwartiertje voetballen, waarbij Excelsior Maassluis via El Hamd de 1-0 maakte. En het was ook Wouter Vermeer trouwens die een persoonlijke fout in de verdediging maakte. En ook probeerde weg te draaien. Ook uitgleed, waardoor TOGB de bal over kon nemen. En dat leverde gelukkig ook verder niks op. Nu dan een ingooi, een verre ingooi van Devin Plank aan de rechterkant. 34 minuten op de klokken. Ter hoogte van inderdaad het scorebord, waardoor ik mooi de tijd mee kan nemen. En die 1-0 dan natuurlijk op het scorebord. Devin Plank gooit niet zo ver, maar wordt wel verlengd, mogelijk door slagveer. Maar die bal die wordt min of meer geruimd. En dan kan Theo Gebede weer met een ferme trap uitkomen. Is het Botti alleen tegen de nummer 9. En dat is een gevaarlijk duel. En Botti wint dat in ieder geval. En kan Max van Herk de bal weer ruimen. En ze kan Al Hamd weer mogelijk via de linkerkant gaan opbouwen. Hier nog steeds 1-0 in Maassluis.
0: De vierde divisie B is om 3:00 begonnen. De wedstrijd tussen ASWH en Westlandia. Marco van Koort, goedemiddag. Westlandia sterk begonnen aan het seizoen, maar de laatste weken wat minder.
5: Ja, dat klopt. En met name de wedstrijd tegen Spitshoek. Die valt daar dan eigenlijk negatief in op. Maar wel dat wij de wedstrijd vorige week en tegen Spijkenisse heel goed veldspel hebben laten zien. Alleen dan ontbreekt het aan de boel afmaken, om het zo maar te zeggen.
0: Goed, nou vandaag belangrijke wedstrijd dan tegen ASWH. Net begonnen, al wat echt iets gebeurd?
5: Nee, nou nog niet. Het komt nu wel. Nee, het is, speelt zich een beetje veel op het middenveld op dit moment af. Het is echt best nog een aftastende fase. We zijn ook nog maar 7 minuten bezig. En nu is het wel een gevaarlijk moment bij ons in het schapsgebied. Maar die wordt netjes weggewerkt. Ten opzichte van vorige week is er eigenlijk één wijziging. Stijn Jansen die is geblesseerd, het veld verlaten vorige week. En die is voorlopig een paar weken uitgeschakeld, zoals het er nu uitziet. En Santiago van der Graaf, die komt als linksback na een, ook een langdurige blessure weer terug in de basis. En verder is, gaat nu Jeroen Spruit. En nee, die keeper pakt hem net voor Jeroen weg. Blijft hier dus nog 0-0.

0: Desiree, de oudste zangeres van Two Brothers on the Fourth Floor. Wie kent hun hits niet meer? Oi, oi. Dan ben ik toch al heel oud, hoor. Goed, we gaan naar de man die bijna net zo oud is als ik. Piet Voskamp bij Naaldwijk Schipluiden. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag. Ik heb trouwens die hit van jullie als de beltoon, om even jou voorbij te praten. De wedstrijd Naaldwijk tegen Schipluiden was steeds leuker, kan ik jou vertellen. Er was een dot van een kans voor Floris Groot, die had er gewoon in gemoeten. Maar die ging in het zijnet. Een hele vrije kans, was echt ongelooflijk. Ja, dat zijn van die dingen die je zegt van waarom schiet je er niet in? En even daarna een kopkans voor Schipluiden eindelijk een keertje. En die was de nummer 9 volgens mij. Justin Langeslag, hij zat een kwartier lang op zijn hurken. Waarom mis ik deze bal? Nou, hij werd inderdaad gemist en het was een behoorlijke kans. Ik kan ook vertellen dat de keeper van Naaldwijk het gewoon heel goed doet. Ik ben redelijk onder de indruk. Hij zit er goed bij. Hij heeft goed inzicht. Jeroen Bubs doet het voor mij dan gewoon goed. En de verdediging staat ook behoorlijk van Naaldwijk. Dat gezien de wedstrijden die twee eerder die ze verloren hebben. Maar ze leiden nu met op slag van rust. Even kijken hoe laat ze het ongeveer. Ja, het schiet lekker op. Nog een minuutje 6-7. En een voorsprong van 2-0.
0: De derde klasse C, ook nog de wedstrijd tussen Ketel Spaarland en VDL. Daar zijn de Maassluizers op 1-0 achterstand gekomen. De vierde klasse Quintus Celeritas. Daar is gescoord door Sam Nedepel, het voordeel van Quintus. Daar staat dus 1-0. Ja, en dan ben ik benieuwd, Ruud de Jong, of de televisie al een beetje opnames kan uitzenden. Of is het nog steeds treuren?
2: Het is nog steeds treuren. Misschien een paar shots van dat de spelers het veld opkomen, Henry.
0: Maar geen hoogtepunten in ieder geval.
2: Nog geen bepaalde hoogtepunten. Het is juist als nog uit te verdedigen van Honsdijk. Ging dat ook op zijn 11-30ste. En dan ging die bal via een speler van een velo uitverdediging. Die bal toch nog net over de goal. En ja, dat zegt wel een beetje dat het er niet echt heel erg goed uitziet. Arnzo Zweer is nu geswitst naar de rechterkant. Kijken of hij daar dan meer ballen krijgt. En ja, op zich, ik moet zeggen dat rechtsback Nino van Schiert goed doet aan de kant van Honsdijk. Nu krijgt Brian Valsen dus spelend aan de linkerkant eventjes. Krijgt de bal, vindt hij een medespeler. Lukt dat inderdaad met Amelaan. Laat Brokker, die maakt Hens, maar ziet de scheidsrechter niet. Tom van Veen nu, dan is er gevlacht. Of is er iets geconstateerd door de scheidsrechter. Maar ja, dat tipje, ook voor de wedstrijd ging het erover dat er geen neutraal arbitraal trio is in deze topper in de eerste klasse tussen nummer 2 en 3. Maar ja, het is moeilijke beslissing heeft de scheidsrechter Hoornes nog niet hoeven te nemen. Gespeeld 39 minuten, 0-0.
0: Is het bij jou wat beter bij Schravenzand HVV, Johan Voskamp?
3: Nou, niet echt, maar wel een hele goede avond via zeg maar, de binnenveld 12-40. Komt er nu al nu bij Dennis van Rijden, want die wordt afgevlacht bij het spel. Maar ik was bezig in de 37e minuut. Was het één keer raken, Henry, dat weet je, dan kom je zo op die aan. En die bal komt bij Dennis van Rijden, de topscorer met 3 doelpunten. En die stond vrij voor Guus Dieke. De keeper van HVV, maar die redde op een fabuleuze wijze de bal. Die kwam aan de zijkant terecht, kwam de bal weer van die goal. En die ging net over de kruin heen, weer van diezelfde Dennis van Rijden. Ja, dat was opleving in die eerste helft. En dat was wel het enige hoor. 0-0.
0: De vierde divisie B, de wedstrijd ASWH Westlandia. Een minuutje of 12 bezig, schat ik. Marco van Koert, al ontwikkelingen?
4: Nou, niet qua stand. Westlandia komt wel wat beter in het spel. En begint wel wat de bovenliggende partij te worden. Net een hele goede kans zien van een lange dieptebal op Dinant Koen. Die het strafschopgebied insneed en eigenlijk de keuze maakte om een voorzet te geven waar hij wellicht beter zelf had kunnen schieten. Alleen toen werd hij op tijd door ASWH geblokt. Dus blijft het nog steeds 0-0.
0: Gaan we naar de derde divisie met de ploeg die voor staat. Excelsior Maassluis tegen TUGB, Gerard van Dijk.
5: Ja, die hadden er bijna nog een doelpuntje bijgeprikt. Excelsior heb ik het over. Dirk Slagveer ging op rechts keurig door. En haalde de achterlijn, trok die bal strak voor. En het was dat er een teennagel van een van de verdedigers van TUGB tussen zat, waardoor die bal over de achterlijn ging. Want anders was Mohamed Tahiri, die had daar gestaan om die bal keurig binnen te schieten. En hij miste door die teennagel precies de mogelijkheid om hem eigenlijk in een leeg doel te schieten. Had het zomaar 2-0 kunnen staan, maar zomaar. Maar telt niet en het staat dus nog gewoon 1-0. 43 minuten ruim op de klok. En het is aan de rechterkant Lopez Varela die bal kut teruglegt op zijn keeper Max van Herken. En die neemt de tijd zoals heel de wedstrijd al. Ja, wedstrijd voetbaltechnisch gezien volkomen in evenwicht. Het lijkt wel zo erop of TUGB wat makkelijker combineert. Wat makkelijker elkaar vindt. En Excelsior Maassluis 1 tempootje lager speelt. Wel redelijk overzichtelijk. En terwijl de bal nu naar voren gaat en Bram Bennekes geroepen krijgt. Scheidsrechter staat er bovenop, maar fluit er niet voor. En kan Theo Gebé weer overnemen. Zo gaat die bal eigenlijk van links naar rechts. En dat bedoel ik het evenwicht ook mee. Zonder echt uitgespeelde kansen. Behalve dan die ene voor Excelsior Maassluis. Waarbij de teennagel van... Oh, en nu gaat Theo Gebé er gewoon doorheen. En is het Max van Herk die redding brengt. Maar het is buitenspel. Aan de linkerkant was dat. Had het zomaar een mogelijkheid geweest op de 1-1. Maar een van de aanvallers van Theo Gebé staat dus buitenspel. Zo is die wedstrijd ook qua kansen. De laatste 10 minuten in evenwicht. Excelsior Maassluis qua stand staat wel voor. Met nog 1 minuut te spelen, officieel 1-0.
0: Gaan we weer naar de hoge bomen. Naaldwijk Schipluiden, Piet Voskamp.
1: Ja, inderdaad, over trainingen. Die jongens zag er niet zo netjes uit. Een paar spelers van de eerste gele kaart van de wedstrijd komt daar ook voor. Een speler van Naaldwijk. Ja, het is helemaal de overkant van mij. Terwijl het hier begint te regenen. En het waait onbehoorlijk, dus je wordt heel snel dan, denk ik. Een overtreding gestraft met een gele kaart. De eerste van de wedstrijd. Scheidsrechter Beckendorf was er snel bij. Hoe ver zijn we met de wedstrijd? Ja, nog steeds 2-0 voor Naaldwijk. Maar we zagen toch Schipluiden toch aandringen. Schoot nog weer een keertje in het zijnet. En kunnen deze laatste kans in principe voordat het rust is, misschien nog wat gaan gebeuren. Hoewel de luchtmacht van Schipluiden elke keer zijn eigen af laat hoeven door Naaldwijk. We gaan het later horen en anders is hier de rust al 2-0.
0: Ik denk dat Ruud de Jong blij is als de scheidsrechter fluit voor de rust dat hij aan de koffie kan. Niet waar, Ruud?
2: Nou, misschien nog wel iets sterkers ook. Nee, dat is een grapje, Henry. Maar
0: wat doe je erin dan?
2: De eerste kans gezien van Holstersdijk. Het was, moest notabene komen van de centrale verdediger Nigel Hendricks. Voorzet vanaf rechts. En was de kopbal van Nigel Hendricks. Deed het op zich nog prima, maar de bal ging over. Aan de andere kant een voorzet van Tom Troost. Was het in ieder geval keeper Barry Popman die er goed bij zat voordat Misha Sukker van de Molen van Velo gevaarlijk kon worden. Nu een voorzet, weer in de 16. Moet Dino Verschie zich niet laten verrassen, doet dat niet. Wel dan een derde corner voor Velo. Die neem ik niet mee. We zitten vlak voor rust. Nog 2 minuutjes te spelen. 0-0.
0: Ook bijna rust ongetwijfeld bij Schraven Zanden, HVV. Johan Voskamp.
3: Ja, je hoort Theo Doemel op de achtergrond. Dat is hier rust, Henry. En er net nog wel een doelpunt gescoord door Chinachu. Dat was een voorzet van de rechterzijde. Maar de scheidsrechter had een handbal gezien onderweg van Dennis van der Heijden. Dus dat feest ging niet door. Ja, een vlakke eerste helft tussen Schavenzonde en AWV. Wel 3 kaltjes geweest voor Schavenzonde, maar het spel is te langzaam, te stroperig. En daarom staat die Rusland nieuw op het scorebord tussen Schavenzonde en AWV 0-0.
6: WOS Sport, weekend.

0: Weekendartiesten, de Dolly Dots Radio. Ja, gaan we naar de wedstrijd waar schijnbaar nog steeds gespeeld wordt in de eerste helft, Ruud de Jong.
1: We zijn net naar de kleedkamer gaan, Henry. Maar eigenlijk de laatste 5 minuten waren het leukst. En in ieder geval, ik had al die kans genoemd van Nigel Hendricks. Die voorzet van velen van Tom Troost. Daarna was het, zowaar. Bij de tweede paal kwam een bal van Kees van Kordelaar. Die legde hem terug. En bij de andere paal stond Reine Korsvieser, stond Vogeltje vrij. Maar wist hem om van ongeveer een halve meter op de paal te schieten. Toen was er weer een uitbraak van Honsensdijk. En op de, nou, vanaf de strafschopstip wilde Nick Ruigel uithalen. En zijn schot werd geblokt. Dus nou, zo is het van 40 minuten niks. En zo waren de laatste 5 minuten wel leuk. Hopelijk wordt dat doorgetrokken in de tweede helft. Wij gaan nu wat warmers in een warmere plek opzoeken. Ruststand 0-0.
0: Gaan we naar Hendrik Ido Ambacht, want Westlandia speelt daar tegen ASWH. Wedstrijd om 3 uur begonnen. Minuutje of 20 bezig, Marco van Koert. Al echt ontwikkeling waarvan je zegt, hé, het ziet er goed uit?
2: Nou, het zag er bijna niet goed uit. Van namelijk ASWH, die via een aanval over diverse schijven 2 keer eigenlijk de bal voor het intikken had. Maar gelukkig voor ons dan, voor Westlandia, missen die ballen eigenlijk allebei kracht en richting. En daarna hebben we eigenlijk geen kansen meer gezien. Speelt zich veel op het middenveld af. En het kabbelt eigenlijk een beetje door op dit moment.
0: Het zal beter moeten worden, dat is duidelijk.
2: Ja, ja.
0: Goed, dan gaan we eventjes naar wat tussenstanden. Voor zover dan de wedstrijden al begonnen zijn natuurlijk. Zoals gezegd, Excelsior Maassluis tegen THB 1-0. Doelpunt te maken was Youssef Al-Abd Al-Hamd. In de vierde divisie B is er niet gescoord bij Schravenzande HVV. En ASWH Westlandia 7, gehoord van Marco van Koert, is pas een minuutje of 20 bezig. Ook daar is nog niet gescoord. Eerste klasse C, CSW tegen Monster. Die is pas om 14:15 begonnen. Nog geen doelpunten daar. Vele Honsensdijk hebben we Ruud de Jong horen zeggen. 40 minuten lang eigenlijk helemaal niets. Laatste 5 minuten waren wat aantrekkelijker, maar geen doelpunten. 0-0 dus daar. Tweede klasse C, een wedstrijd waarin veel wordt gescoord. De Noord tegen UVS. 2-3 is het daar bij rust. Jani Boeras en Robin Zwartjens waren de doelpunten maken voor de Hoornaren. Tweede klasse D, Verburg-Nieuwekerk 0-0. VFC HVC 10 begint pas om 17:00. En bij Sion tegen MVV 27 is nog niet gescoord. Derde klasse C dan, KMD Vredenburg 0-0. Naaldwijk-Schipluiden 2-0. Doelpuntenmaker is daar 2 keer dus Danny Niel. Maasdijk HBSS staat het 0-0. VDL gaat een moeilijk middagje tegemoet, lijkt het, tegen Ketelspaland. Daar staat het 2-0, het voordeel van de Schiedammers. Lierij is daarin vrij. In de vierde klasse C, Quintus tegen Celeritas 2-0. De Heulenaren zijn aan de leiding gekomen. De doelpunten van Sam Nederpel en Timo van Huijten. En in de vijfde klasse D, RVV Overschiet tegen MSV 71. Ruststand 0-2. Rodi van Balen en Rogier Pon waren daar de doelpuntenmakers.

20 seconds, Ruben Hillen. Dan een wielrenbericht. Larissa Hartog uit De Lier heeft vanmorgen, onze tijd althans, brons gepakt op het WK Gravel in Australië. In Nennep eindigde de 25-jarige Lierse bij de elitevrouwen achter wereldkampioen Marianne Vos en de Duitse Rosa Kleuser. De rensters kregen een zwaar parcours van ruim 125 kilometer voor de kiezen, met meer dan 3000 hoogtemeters. In die finale reden Vos en Kleuser weg bij de concurrentie, waarna Hartog in de achtervolging streed om de derde plaats. Vos plaatste enkele kilometers voor de finish de beslissende aanval en reed alleen naar de wereldtitel. Voor Hartog betekent het brons een flinke stap vooruit ten opzichte van vorig jaar. Toen eindigde de renster uit De Lier bij haar eerste WK Gravel als negende. Dat kampioenschap werd in Limburg verreden en gewonnen door niemand minder dan Lorena Wiebes.

0: Wedstrijd om 3:00 begonnen tussen ASWA en Westlandia. Marco Verkoert, er is gescoord.
1: Ja, er is gescoord en dat is voor ons helaas door ASWA. Eigenlijk 2-3 minuten daarvoor Westlandia twee goede mogelijkheden. Eén keer een voorzet van Kai Chang, waarbij Dylan Koen en nog een speler van Westlandia inkwamen glijden, maar net een teenlijn kort kwamen. Daarna een goede individuele actie van Jeroen Spruit. Die eigenlijk, zoals we mooi zeggen, in schoonheid strandde. En direct erop een uitval van ASWA. Waarbij de speler van ASWA net iets eerder bij de bal was dan keeper Brian Jansen. En hem eroverheen stifte. Dus het stand is hier 1-0 voor ASWA.
0: Ja, jammer, slechte ontwikkelingen daar in Hendrik Ido Ambacht. Ja, de overige wedstrijden die om 2:30 begonnen zijn, ze zitten nog in de rust. Spelers zitten daar nog te genieten van, zoals we vroeger zeiden, kopje thee. Dat zal tegenwoordig wel wat anders zijn. En dan gaan we natuurlijk straks weer naar die wedstrijden toe. En dan gaan we verder met heerlijke muziek. Ja, want wat denk je van Adele, zeg? Oh, dat is zo lekker dit.

0: Send My Love van Adele. Tweede helft begonnen in Wateringen tussen Velo en Onderslesdijk.
1: We gaan nu beginnen, Henri. En overigens geen wissels volgens mij door Corné van Doorn en Gino Dinawe van Velo. Dus ja, eigenlijk de laatste 5 minuten wat ik zei. En dan waren de mensen hier om me heen, die waren het ook om me eens. Dat de laatste 5 minuten waren in ieder geval nog leuk om te kijken. Een kans voor Onderslesdijk, een bal op de paal van Velo, die eigenlijk niet te missen was, maar dubbelt naar Brian Brokker samen het centrum vormend en gelijk een lange bal nu naar Nick van der Stag, die een enorme kans kreeg. En Abel Dries is nu met de afvallende bal, kan hij misschien een medespeler vinden die wel goed is gestart. Abel Dries met 3 goals inmiddels en maakt daarbij een overtreding nu op Nigel Hendricks, dus ligt het eventjes stil. Gespeeld een 30 seconden, 0-0.
0: Gaan we naar Naaldwijk Schipluiden, Danny Niel, 2 keer trefzeker. Wat moest Naaldwijk zonder Danny Niel, Piet Voskamp?
2: Nou, dat had wel gekund, maar dan had die andere man die in de voorsprongvoeten loopt een paar keer moeten scoren. Ik even kijken naar zijn naam, nummer 10, dat weet ik eruit mijn hoofd. Dat was nummer 10, ja, Floris Groot. Die hebben eigenlijk 2 dikke kansen gehad. En waarom ze er niet in gingen, dat is mij een raadsel. Die ene was nog vlak voor het sluiten van de eerste helft. Zo had Naaldwijk hele goede zaak kunnen doen. In het begin van de eerste helft, we zijn alweer begonnen, werd er alweer goed op de kool geschoten. Maar keeper van Schipluiden zat er heel goed bij in de korte hoek. En dat resulteert dat Schipluiden die wedstrijd nog wel om kan buigen. Maar er zal dan in de beginfase wat moeten gaan gebeuren. Naaldwijk had die verdediging al goed staan. En zo te zien staat hij nog steeds goed. Stand 2-0.
0: Tegen B speelde verzorgde voetbal. Maar Excelsior Maassluis leidt, Gerard van Dijk.
3: Ja, dat klopt helemaal. Mooie samenvatting inderdaad. De bal ging sneller bij TOGB. Met tempo langzamer bij Excelsior Maassluis. Maar Maassluis wel aan de leiding. En de wedstrijd is nu 2 minuten los in de tweede helft. Open beginfase van de tweede helft. Nog geen kansen gezien. Maar de bal gaat wel snel rond. En ook wat sneller rond bij Excelsior Maassluis valt mij op. En nu is het dan aan de rechterkant. Moet eens even kijken, Daniel Lopez Ferreira die bal naar Devin Plank en die controleert op het middenveld speelt. Gaat die bal naar El Hamd, die net een poosje geblesseerd op het veld lag. En dan aan de linkerkant via Botti, die een leuke wedstrijd speelt, moet ik zeggen. De nummer 22 van Excelsior Maassluis, Tahiri vindt hij aan de linkerkant. En die kan dan misschien voorbij zijn verdediger. Ja, het is een kans en het is geen doelpunt, zeg. Het was ook nog buitenspel inderdaad van aanvaller Bram Bennekers, de mid voor, om het maar een oude term te gebruiken, maar die stond dus buitenspel, want Botti vond dus Bennekers, maar helaas het was ook geen doelpunt trouwens, die bal ging over het doel heen en mag de keeper van TOGB, Giovanni van der Schans, de bal gaan uitnemen, vrije trap. Dus die bal gaat dan weer naar het aanvalsvak van TOGB, maar wordt geruimd door Wouter Vermeer, raakt hem alleen half en dan is het Varela die aan de bak moet, vindt Max van Herk en die gaat de bal weer in het spel brengen. Zo gaat het vlot heen en weer, tempo is duidelijk een stukje hoger, 3 minuten ruim onder weg, 1 tegen 0 Excelsior Maassluis.
0: Tempo moet ook omhoog in Schravenzanden, niet waar, Johan Voskamp?
4: Ja, het is weer afgedoemd. 2 minuten na de rust door Dennis van Rijden. En weer was hij degene die afwachtte. Ja, zo blijft het natuurlijk achter de feiten aanlopen. Maar er is wel druk van Schravenzanden nu. Nu is de situatie dat de HVV naar voren gaat. En dan krijgen we een ingooi aan de rechterzijde. Dat is Max Hageman, de rechter vleugelverdediger, geeft de bal breed. Gaat die bal voor de goal komen? Kan Paul van der Ellen misschien eruit komen? Komt die bal hoog voor die goal? Dat is een hele. Arie Luijder, oh! God, die schrikt daar. Hij komt hem terug op de keeper, maar hij gaat net over die lat heen in de corner. Ja, jongen, het is wel. Hij is al een jaar gekomen, koppen. 0-0.
0: Goed, dan gaan we nog eventjes terug naar Hendrik in de ambacht. Naar Marco Verkoort bij die achterstand van Westlandia.
5: Ja, 39e minuut, nog steeds 1-0 voor ASBA. Westlandia wel 2 aardige mogelijkheden nog gehad. Nu komt er weer misschien een schot. Duurt lang voordat die trekker overgehaald wordt. Nu Jeroen Spruit weer, wordt ook weer geblokt. Blijven nog steeds in de aanval. Ik bedoel, Westlandia probeert wel altijd wat terug te doen nu op dit moment. En zet nu ASBH wat onder druk. Dan nemen we die aanval denk ik al even mee. Robin van der Meer aan de bal. En die geeft hem aan Kai Chang. En als daar een voorzet komt, die strand weer. Dus het blijft hier voorlopig nog 1-0 voor ASBH.

0: Ja, de titel is niet zo moeilijk. Shine. Van Douwe Bob natuurlijk. Even een ruststand. KMD Vredenburg 1-0. Riyad El Helali scoorde daar voor de Wateringers. Gaan we naar Gerard van Dijk in Maassluis.
1: Ja, en Mo Tahiri nam net een vrije trap, zo'n 10 meter buiten de 16. Maar die dacht even dat hij op rugby zat, volgens mij. Want die bal die ging mijlenver wel over het doel van de keeper van TWGB. Hier 53 minuten op de klokken. En het spelbeeld is net zoals in de eerste helft eigenlijk volledig in evenwicht. TWGB doet zeker niet onder voor Excelsior Maassluis. Bal wordt nu geruimd uit de verdediging door Wouter Vermeer. Gaat over de zijlijn, mag TWGB een ingooi nemen. Weinig echt uitgespeelde kans gezien. Nog in die tweede helft. Komt die bal hoog voor nu en kan TGB misschien er wat mee. Het nummer 12 aan de linkerkant in de 16 van Excelsior Maassluis. Kan die bal misschien voortrekken? Nee, die bal die trekt hij over de achterlijn. Dus mag Max van Herken een keepersbal gaan nemen. Terwijl er nu een regenboog te zien is. Want we hebben net een flinke herfstbui over het veld gehad. En links boven het veld staat er een regenboog. En nu maand de scheidsrechter van Herk ook tot spoed. Want wat gaat dat allemaal verschrikkelijk traag en over ontzettend veel schrijven als Excelsior Maassluis een aanval wil gaan opzetten. Ram die bal dan toch naar voren als je weet dat het zo niet gaat. En dan is het Bram Wennekers die een ongelukkige wedstrijd speelt. Doet er wel veel aan, sleurt er veel aan op zijn Bram Wennekers die bal over de zijlijn kopt en mag TGB op de eigen helft een ingooi gaan nemen. Dan is de keeper van TGB weer aan bod en mag die de bal weer in het spel gaan brengen. Het spel gaat heen en weer, maar het levert nog niet al te veel kans op. 1-0 Excelsior Maassluis.
0: Er is weer gescoord op de hoge bomen bij de wedstrijd Naaldwijk-Schipluiden. Piet Voskamp.
2: Ja, ik had al verteld dat Schipluiden ging aandringen, want ja, wil hij nog wat doen, dan moet er snel gescoord worden. Het was de aanvaller niet, ja, de invaller moet ik zeggen, Sami Rechtman, die van 25 meter uit een vrije trap, de keeper, gewoon eigenlijk verraste en iedereen alles van tevoren stond, daar ging er tussendoor, dus niemand raakte de bal aan, hij vloog zo de goal in en dat betekent dus hier een tussenstand van 2-1 voor Naaldwijk.
0: En Johan Voskamp zit met smart te wachten op het doelpunt bij 's-Gravenzande HVV.
3: Ja, dat is inderdaad. Het is, kijk, de weerstroming en iets leuk mee. Want je ziet mensen hier kleuren van de kou op die tribune. Want die staat natuurlijk niet in het zonnetje. Maar hoe moet ik het zeggen? Schravenzande speelt wel erg stroperig natuurlijk. Roy van Beek is trouwens uitgevallen. En daar is die, dat was al in de eerste helft, dat was Stijmen de Jonker in het veld gekomen. En nu gaat er weer een wissel plaatsvinden. Ik denk dat Sylvain Ooyen eens een keer in het veld moet komen. Want ja, die kan ook natuurlijk een doelpuntje maken aan die overkant. Maar ja, het lukt me niet. En het stroperige voetbal, het langzamere voetbal, dat er nog veel meer en veel sneller gespeeld worden. Maar ja, goed dat je langskomt, dat dan weet je het allemaal veel beter. Is het nu balbezit voor Pascal Brog. Pascal Brog geeft hem aan 12 meter. 12 meter aan de linkerzijde, naar de Kreuzberg. Kreuzberg, misschien komt er hier wat uit. Is het Chinatou en die zit helemaal aan die zijkant. Komt hij wel hoog voor de goal. En dan kan Stijn de Wijn koppen en... ja, die gaat dan weg en dan komt weer in de verdediging van Schravenzande terecht. En zo kabbelt de wedstrijd gekoord. 57 gespeeld, 0-0.
0: Wedstrijd nog in de eerste helft bezig, want die is om 3:00 begonnen tussen ASW en Westlandia. Marco van Koert?
4: Ja, het staat nog steeds 0-1 en 0-1. Oeh, goede voorzet van Jeroen Spruit. De keeper laat hem bijna los. Maar daar kwam verder is Dinan net niet op tijd bij om daar gevaar te stichten. Westlandia probeert wel, maar het is redelijk slordig in balbezit. Waardoor ASWH die wacht eigenlijk op hun kansjes door fouten die wij maken, die Maassluis maakt. En voor de rest hebben wij nog niet echt grote uitgespeelde kansen gehad. Dus de stand die daar nu staat is wel een afspiegeling van hoe het nu op dit moment is.
0: Ja, en voor de duidelijkheid is dus 1-0. En niet zoals Marco per ongeluk zei, 0-1 helaas, kunnen we zeggen. Gaan we naar Wateringen. Zijn de laatste 5 minuten van de eerste helft doorgetrokken naar de tweede helft, Ruud de Jong?
5: Bij Vlagen in ieder geval wel een kans gezien eigenlijk niet te missen. Het was een vierde corner voor Vedo. En ongeveer vanaf 6 meter stond Brian Brugger helemaal vrij. En hij is centrale verdediger bij Vedo, maar mee opgekomen. Kopte de bal een paar centimeter boven de goal van Honsensdijk. Terwijl hij had de hoek voor het uitkiezen. Er stond geen tegenstander bij hem in de buurt. Dus het was eigenlijk nog knapper om te missen dan gewoon in het netje te koppen. Maar verder, Henry, het valt niet mee. En ik heb te doen met degene die maandag mag monteren, al die beelden. Want laat hopen dat er nog veel wordt. Maar soms, ik stel hem met de mensen hier voor me, het lijkt wel alsof je gewoon naar reserve de zesde klas zitten kijken. Denk gewoon alle reclameborden en de tv weg. Want je verwacht heel veel van nummer 2 tegen nummer 3 eerste klas. Maar ja, in de werkelijkheid is daar geen sprake van gespeeld. 58 minuten, dubbel blank. And you can dance for inspiration.

0: Ja, verrassend kan ik zeggen, toch? Niet waar, Gerard? 2-0?
1: Ja, de wedstrijd was helemaal in evenwicht, Henry. En eigenlijk Theo Rubé, wat niet zeggend overhand, maar helemaal niet onderdeed voor Excelsior Maassluis. Maar een leuke aanval eindigde in een hoekschop voor Excelsior Maassluis. En Motahiri nam die bal. Normaal doet Devin Plank dat ook wel eens. En Wouter Vermeer stond bij de eerste paal. En die hoefde alleen zijn schoentje er maar tegenaan te tikken. En die bal die ging met een curvejes over bij de doelman. En dan is het Tahiri die van bijna de eigen helft, de bal op de pantoffel wil nemen, omdat de keeper van Theo Rubé te ver voor zijn doel staat. Maar die bal wordt nog net geblokt en wordt er ook een overtreding gemaakt ten opzichte van Tahiri. Ja, misschien werkt het zelfs wel een beetje bevrijdend, want ik denk dat Excelsior Maassluis meer voetballend vermogen in huis heeft, maar alleen het komt er de hele wedstrijd nog niet echt uit. En dan nu wordt Devin Plank van de bal afgelopen en kan TRB overnemen. Ja, 2-0 Excelsior Maassluis. De wedstrijd is zeker nog niet gespeeld hoor, maar het is wel lekker. 2-0.
0: Dan gaan wij het eventjes over korfbal hebben. Bram Hanemeijer, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja.
0: Om 16:00 begint de wedstrijd tussen Odo en Dijkvogels. Ja, een derby, maar ook een hele belangrijke derby.
2: Ja, het is vandaag een derby en het gaat met name over de onderkant in de tweede klasse. De ploeg die verliest, die is gedegradeerd. En ja, bij een gelijk spel blijft Dijkvogels boven Valten vanwege het onderlinge resultaat.
0: Betekent dat de belangen groot zijn? Wat verwacht je van die wedstrijd?
2: Ja, ik heb de vorige wedstrijd gezien. Het was heel lang gelijk opgaand. En Dijkvogels pakte ze toen in de laatste 10 minuten nog een groot verschil. Dat grote verschil nemen ze nu natuurlijk mee in het onderlinge resultaat. Dus Valto Odo moet er wel flink aan de bak komen. Willen ze daar wat aan kunnen doen. Maar goed, de bal is rond. In het korfbal kan er van alles gebeuren.
0: Ook bij korfbal?
2: Ja. Ook dat. De voorwedstrijd was het tweede van Odo tegen het tweede van Dijkvogels. Daar ging het ook om de degradatie. En daar verloor Odo met 4-5. Geen uitslag voor korfbal. Maar daardoor degradeerde het Odo 2. Ten koste van Dijkvogels 2. Dus ja, dat is niet. Ik hoop niet dat dan de voorteken voor Odo is. Maar het geeft wel aan dat het gewoon spannend is. Ja. We gaan het kijken. Het is echt weer een derby. Er is leuk wat publiek. Ondanks dat het weer niet echt geweldig is. Maar we gaan het kijken.
0: We horen je na 4 over de wedstrijd Odo Dijkvogels korfbal tweede klas. Gaan wij naar het voetballen. Johan Voskamp bij Schravenzande HVV.
3: Ja, Silverneu is in het veld gekomen. Dan gaat er wat gebeuren waarschijnlijk. Het is nu Chinesjoe. Die gaat in het strafgebied en die wordt weer van de bal afgelopen. En zo is het een beetje de hele wedstrijd. Want de HVV is geen slechte elftal. Natuurlijk niet, anders spelen geen vierde divisie. Maar misschien dat Silverneu wel een opening kan vinden in die verdediging van HVV. En nu het 12 Vermeer, die is aan de bal. Die geeft de bal mee en aan Tier 2 en die aan de linkerzijde. En dat gaat altijd zo langzaam dat je natuurlijk niet zo'n verdediging in de vorming kan. Geeft die scheidsrechter weer buiten spel. Ik weet nu een beetje warm fluit ook. Arbitrio is niet helemaal van het waren goed dat wij gaan schaven. Want zelf dat ze natuurlijk die wedstrijd niet kunnen forceren. Maar we zitten pas in die 66 minuten. Nog ruimte zat om een opening te vinden in die verdediging van HVV. Maar het moet wel gebeuren. 0-0.
0: Ja, reserve zesde klasse niveau, zei jij tussen velen ons, is Dijk Ruud de Jong. Zijn ze al de klasse gestegen?
4: Nou, goed, het is in ieder geval wat meer open, Henry. Dus dan krijg je meer kansen. Natuurlijk worden er gigantisch veel fouten gemaakt. Maar soms zie je dan lichtpuntjes. Tom van Veen, een goede voorzet op Lars Amelaan. Had hem voor binnentikken. De bal kwam iets te hoog. Daardoor ging hij ook een paar centimeter over de goal van keeper Jason Vis. Jason Vis had daarna een paar seconden later had hij ook een goede redding. Want van Veen ging er 2 voorbij. Dan zie je dat hij wel de zesde klas is ontstegen. En vervolgens een redding. Schoot hem, wilde door de benen. Maar Vis die zag dat en die hield zijn goal nog schoon. Maar ja, als de wedstrijd natuurlijk het vordert. Teams gaan wisselen. Riley Hayes vind ik energiek invallen. Die over is gekomen van Verburg. Daar was hij middenvelder. Bij Velo staat hij dan in de spits. Die vind ik goed, in ieder geval energiek ingevallen. En dan als het dan meer open wordt, de wedstrijd, naarmate de tijd vordert, dan zien we wat meer kansen. In ieder geval kansen die we dan de laatste 5 minuten van de eerste helft hebben gezien.

0: wel nog de hele pot naar zich toe kunnen trekken. Naaldwijk, ja, komt niet meer zo aan de bak, moet ik eigenlijk eens zeggen. Ze kunnen niet meer voor gevaren zorgen daar bij het kool van Schipluiden. En ja, dan moeten we dus uitkijken dat ze niet overlopen worden. Ze gingen natuurlijk wel met 2-0 de rust in. Maar ik weet het nog niet, jongens. Het gaat erom hangen. Is het dan volop kansen voor Schipluiden? Dat ook niet. Is het dan mooier die wedstrijd? Is de eerste helft? Nou, dat eigenlijk ook niet. Het is wat natter en wat eenzijdiger spel, zeg maar. Er zit niet zoveel spanning meer op, terwijl de wedstrijd op zich wel spannend is met 2-1. Dat is het dus ook, 2-1.
1: Ja, Schravenzander begon als eerste van de competitie aan de wedstrijd. Zal het nog steeds wel staan, maar dan moet er wel gewonnen worden. Maar ziet het geloof ik niet naar uit, hè, Johan Voskamp?
2: Nou, het ziet er niet naar uit, nee, want het is een beetje vechtvoetbal geworden hier. En je ziet er gewoon dat... Ja, er zit geen tempo in en je wil wel dat die spelers natuurlijk gewoon meer open spel aan de zijkanten, dat er meer snelheid is. En je bent zelf, je bent ook trainer geweest, dat je zegt van joh, kom nou, bij de losse kant lijkt het allemaal zo makkelijk. Maar als het natuurlijk, dat is ook de klas van HVV, dat ze naar achteren leunen en de ruimtes klein houden. En dan moet Schavenzander een oplossing voor zien te vinden. En dat hebben ze in de eerste 68 minuten nu nog niet gevonden, dus 0-0.
1: Gaan we eventjes naar de tussenstanden van de wedstrijden waar we bij zijn. Excelsior Maassluis tegen TOGB 2-0. Vierde divisie B, Schravenzander HVV 0-0. Velen tegen Honsdijk in eerste klasse C 0-0. Derde klasse C, Naaldwijk Schipluiden 2-1. En in de vierde divisie, wedstrijd om 3:00 begonnen. Dus net tegen de rust aan staat de Westlandia op een 1-0 achterstand. Ja, en dan zit de eerste helft en een groot deel van de tweede helft er bijna op. En wij beginnen zo dadelijk aan het derde uur van WOS Sport.
3: Tim en Luc. Ja, brothers. Zet je ochtend aan. Lekkere muziek. Leuke gasten. En een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS. Wakker. Met Tim en Luc.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt morgen een graad of 14. Dit was het.

0: Welkom terug bij het derde uur van WOS Sport. We gaan naar de vierde divisie B. Schravenzande AVV, Johan Voskamp.
1: Ja, Bingel. En die Bingel wordt genomen door Stil van Ooyen. En hij wordt gestopt door de man of the match, kan ik wel zeggen. Guus Dikke, die uitstekend in de brede hoek die bal aan de zijkant stopt. Dus staat het hier nog steeds 0-0.
0: Eerste klasse C, Vele Honselersdijk, Ruud de Jong.
2: Honselersdijk is op een 0-1 voorsprong gekomen. En gezien de laatste paar minuten was dat ook wel terecht in ieder geval. Het is Lars Ammerlaan die er 0-1 van heeft gemaakt.
0: Dan Naaldwijk Schipluiden, Piet Voskamp.
3: Kijk, een doelpunt in de lucht. De Schipluiden had eigenlijk moeten scoren in de persoon van Justin Langerslag. Dat is niet gebeurd. Daarom staat nog steeds 2-1.
0: Eindelijk het doelpunt, Ruud de Jong.
2: Ik denk dat ik hoor je niet.
0: Ja, Ruud, maar je bent erin.
2: Oké, mooi. Nee, vlak daarvoor was natuurlijk Tom van Veen twee keer. En ook met een goede bal op een van zijn medespelers. Maar het doelpunt is juist gemaakt tijdens het nieuws. Was het op aangeven van Brian Valster. Was het Lars Ammerlaan die hem binnen wist te tikken 0-1. Vlak daarvoor was het ook nog een kans van Honselersdijk. En dus die twee kansen die ik al eerder had genoemd. Ja, het spel dat... Omdat er natuurlijk de tijd vordert en spelers worden vermoeider. Een aantal wissels die in ieder geval goed een bijdrage doen. Komt er meer ruimte en dus meer kansen. En daar weet in ieder geval Honselersdijk wat het beste mee om te gaan. Want lange tijd was het, wat ik zei, was het bijzonder slecht. Bijzonder matig. Iemand naast me zegt, het lijkt wel alsof ik naar het bierelftal van mijn zoon zit te kijken. Maar goed, een doelpunt vergoedt veel. Zeker voor de supporters van Honselersdijk. Want vele Honselersdijk, 0-1.
0: Goed, dan gaan we naar Johan Voskamp. Ja, Hoekenees, Sil van Ooyen die een strafschop mist.
1: Ja, als je invalt moet je hem dan nemen, zeggen ze dan hier. Ja, het is ook stom gelul natuurlijk, maar hij gaat er wel achter staan en neemt de verantwoording. En die keeper, dan moet ik ook eerlijk zeggen, die zat er heel goed bij. En dat is echt een uitblinker, want in de eerste helft zat hij er ook al een paar keer goed bij. En die maakt het verschil, want Schravenzande kregen wel degelijk een paar kansen. Maar nu wordt het wel tijd natuurlijk een opening gaan vinden, want het is de 75 minuten. En dan gaat HVV ook nog bloed ruiken en dan komt dan gaat het publiek ermee boeien. En is het, en nu een onderuit halen van de tegenstander. Hij staat er wel alles doorgaan, vind ik. Dan vond ik die Pingel ook wel zwaar straf. Maar goed, hij gaf hem en dan geeft hij wel een gele kaart nu aan de overzijde. Misschien ontbrandt het toch, Harry, in die laatste kwartier. 0-0.
0: Laat het hopen. Even een paar tussenstanden. Sion MVV 27, 1-1. Huip van Barneveld scoorde voor de Maaslanders. Ze stonden voor en nu dus gelijk. Quintus Celeritas 4-0 maar liefst. Sam Nederpelt, Timo van Houten twee keer, Sion van de Stap. En in de vijfde klasse D overschiet tegen MSV 71. Daar is het een beetje doelpuntjes maken. Want Robi van Balen, Rogier Pon, Houdaïfa, LHDOI en Tamir Valstar scoorde van MSV. Maar ook vier keer scoorde Overschie. 4-4 daar de tussenstand. Ja, en de dromen mensen van. En ik denk dat Piet Voskamp er ook van droomt. Want er is maar drie keer gescoord tot nu toe.
3: Ja, maar jij leest de korfbaluitslagen op waarschijnlijk. Ik zit bij voetbal. Dus dat is het ook.
0: Nee, dat was voetbal.
3: Okay. Nee, Naaldwijk Schipluiden. Er werd een corner genomen. De corner nummer 2 voor Schipluiden. Die probeert, dat heb ik al een paar keer gezegd, die probeert drank te geven. Het is Naaldwijk wat op lijn staat te verdedigen met 1, 2, 3, 4, 5, 6 man zo'n beetje. En die kijken dan op of ze het tegen kunnen houden. Die hebben dus eigenlijk die twee doelpunten willen ze sparen. En dan maar verdedigend proberen op te lossen. Nou, dat ging de eerste helft goed. Dat heb ik verteld. Goede verdediging. En er was ook een hele goede redding van Jeroen Wubs. Hij tikte de bal over. Die corner, die tweede corner, die werd genomen door de doelpuntenmaker Sammy Rechtman. Ja, die ging met een boog om, want er staat behoorlijk wind. Daar had hij zijn eigen waarschijnlijk een beetje op berekend. Twee gele kaarten. Het werd even wat grimmiger, maar dat is gelukkig weer overgeleid. Het is Mekintos niet, maar jawel, Mekintos, de scheidsrechter van Dies, die het alles wel al goed in de gaten houdt. Ook wat mensen zijn erbij gekomen, waarschijnlijk op mijn oproep. Ik denk dat er nou voor liever 150, 200 onder de afdak zitten en pakken bij een kleine 100 op de tribune. Dus het is eigenlijk nog allemaal weer een klein beetje goed gekomen. Hoewel, ik had er wel een paar honderd meer verwacht, maar oké, schijnbaar niet. 2-1.
0: Goed, dan gaan we naar Maassluis, want ja, daar horen we bijna alleen maar goede berichten, Gerard van Dijk.
4: Ja, nou ja, 2-0 voor is natuurlijk een goed bericht. En het gaat gewoon lekker. Zou dit dan de zesde op één volgende overwinning voor Excelsior Maassluis worden, waarvan vijf in de competitie. Maassluis inmiddels drie keer gewisseld. Bram Wennekes, het veld verlaten, speelde wel vol inzet, maar heel ongelukkig. Filip Brabovac heeft het veld verlaten en ook Dirk Slagveer. Daarvoor in de plaats zijn gekomen Jannik Verbond, altijd gevaarlijk. Allié Ededine, Boerak Laffen en Kevin Silva. En die laatste die brakte net op links goed door. door. Zette die bal voor, maar werd geblokt door een van de verdedigers van THGB. Had een gevaarlijk moment kunnen zijn. THGB geeft de moed niet op hoor, naar die 2-0 achterstand. Blijft gewoon lekker doorvoetballen. We hebben hier nog ruim 13 minuten te gaan in Maassluis. En ook THGB, Kevin Vink, de trainer van THGB, heeft nu 3 keer gewisseld. THGB neemt weer over, maar het is Stevin Plank die ertussen zit. En Excelsior Maassluis voetbalt nog steeds op de helft van THGB. Nu de laatste 2-3 minuten al. En het staat nog steeds 2-0.
0: De wedstrijd tussen ASWA en Westlandia is om 3:00 begonnen. Zijn dus net aan de tweede helft begonnen. Die 1-0 achterstand voor Westlandia. Zijn de wissels toegepast in de rust, Marco van Koert?
5: Ja, er zijn 2 wissels toegepast. Max van der Kraan en Santiago van der Graaf. Die zijn in de kleedkamer achtergebleven. En daar zijn Guus van der Meer en Jaden Savimes, jongen van onder de 21, zijn daar voor in de plaats gekomen. En we hebben eigenlijk gelijk al de tweede minuut van de tweede helft een goede kans voor Westlandia gezien. Goed doorzetten van Desley Bransen. De keeper kon ten nauwe nood pakken en de bal kwam het veld weer in. En een afstandsschot van Stijn van Os. Die eigenlijk net naast ging. En vervolgens zie je dat Westlandia wel met de intenties is begonnen als waar het eerste helft mee afgesloten is. Maar het is nog steeds 1-0.
0: 1-0 die achterstand dus voor Westlandia. Gaan we naar het korfbal. Waarschijnlijk net begonnen de wedstrijd tussen Odo en Dijkvogels in de tweede klasse. Belangrijke wedstrijd, want de winnaar handhaaft zich in de tweede klasse. Bram Hanemeijer.
6: Ja, leuke wedstrijd. Leuke wedstrijd net begonnen. We zijn een minuut of 8 onderweg. Dus Odo heeft een kleine nip de 2-1 voorsprong. Het is knap wind op het veld, dus dat zal altijd mee. Het wordt net 2-2. Dus het gaat redelijk gelijk op gaan. We gaan het wel zien vanmiddag. Het gaat wel spannend worden.
0: Wordt sowieso. En in deze weersomstandigheden is het erg lastig op het veld tussen CKC, of net tussen Odo en Dijkvogels. We wachten het af wat die wedstrijd gaat worden.

0: En opnieuw gescoord in Maassluis, Gerard van Dijk.
1: Ja, Excelsior Maassluis herovert de bal op de helft van Theo Gebee. Snelle aanval via rechts. En dan wordt die bal voorgetrokken aan Elhand met zijn tweede doelpunt. Oftewel het derde van Excelsior Maassluis, 3-0.

0: I'm gonna be, kan je beter 500 miles, want dat is veel bekender zeggen, door de Proclaimers. Gaan we naar het korfbal. Het was 2-2, Bram Hanemeijer. Wat is inmiddels de stand?
1: Het is 2-3. Dijkvogels pakt toch in een wat sterkere fase van de wedstrijd gebruik maken van het windvoordeel. Pakken ze toch de 3-2 voorsprong. Ze zijn naar mijn idee ook wat meer aanvallend bezig. Ze hebben wat meer lengte en kracht in de ploeg staan. Dus ze houden ook wat makkelijker die bal in de ploeg. Maar goed, het kan alle kanten nog op. Maar de tussenstand is 3-2 momenteel voor Dijkvogels.
0: 2-3 dus de stand bij Odo tegen Dijkvogels in die belangrijke wedstrijd, want de verliezer degradeert. Ja, van degraderen bij Excelsior Sluis lijkt geen sprake te zijn. 3-0. Jeetje, mina, Gerard van Dijk.
2: Ja, het is meedoen om de bovenste plek inderdaad. En er zijn een aantal ploegen, Lisse, Noordwijk, Rijnvogels, die en Excelsior Sluis waarschijnlijk ook, die de dienst wel uit gaan maken in die derde divisie. En het zal lang spannend blijven bovenin. En het is inderdaad leuk om na jaren in de tweede divisie tegen degradatie gevoetbald te hebben en uiteindelijk dus gedegradeerd te zijn om dit voetbal te zien. Natuurlijk zijn de tegenstanders misschien een graadje minder. Maar Excelsior Sluis doet het niet onaardig, zeker in die derde divisie. En TUGB probeert het nog wel hoor, na die 3-0 voor Excelsior Sluis. Maar 7 minuten en dan 3-0 achter. Ja, wat wil je dan nog? Het is wel een leuk voetballend ploegje, TUGB. En vol energie en energiek ook. Maar ja, het legt toch wel af tegen het voetballend vermogen uiteindelijk en de slimheid van Excelsior Sluis. En daar kwam ook die 3-0 wel uit naar voren. Knullig balverlies van TUGB op de eigen helft. En het was aan de rechterkant Jannik Verbond die er recht vandoor ging, trok die bal voor en al Hamd maakte het keurig af. Keeper ook weer kansloos voor de derde keer vanmiddag. 3-0 nog voor Excelsior Sluis en nog ruim 6 minuten op de klokken.
0: Overal gescoord is bij de wedstrijden waar we bij zijn. Behalve Schravenzander, Jon Voskamp.
3: Ja, Fris natuurlijk. Nou, zou zeggen 0-0, weet je nog?
0: Ja, de hele oude mensen, dank je.
3: Ja, nee, dat maakt ook niet uit. Maar ja, als je een pingel mist natuurlijk, en dat kan gebeuren, want dan gaat er wel achter staan natuurlijk Silver Ooyen. Maar ja, en ook een paar kansjes geweest. En het is niet de dag dat je zegt van joh, daar komt een beslissing. Maar goed, we hebben gezien tegen Westlandia hier in die laatste minuut dat er van alles kan gebeuren. En de HVV kan ook nog natuurlijk verrassend uit de hoek komen. En we zitten in die 86e minuut. En die rijken natuurlijk een beetje bloed. Want zolang het natuurlijk 0-0 staat, is er van HVV natuurlijk ook nog kans om die 3 punten naar binnen te trekken. Maar vooralsnog is het een typische 0-0 wedstrijd. 0-0.
0: Westlandia staat op een 1-0 achterstand. De Hendrik Idoambach tegen ASWH. Marco van Koert, hebben ze de bakens verzet?
4: Ja, ze hebben de baken zeker wel verzet. Veel meer energie erin. En we hebben een minuut of twee geleden een schitterende actie van Jaden. Die op snelheid 2 man passeerde. En daarna een schot van buiten de 16 die op de lat, zeg maar, uit elkaar spat. Dat was jammer. En je ziet wel dat nadrukkelijk Westlandia aan het drukken is om toch die gelijkmaker te forceren. En er is nog alle tijd voor, want we spelen pas in de 57e minuut.
0: Prima, 1-0 achterstand dus, maar het biedt perspectief, zullen we maar denken. In de eerste klasse C is Monster op een 1-0 voorsprong gekomen bij CSW. Het is wat later begonnen, 14:15, dus die moeten nog een minuutje of 20 dat weten vol te houden of uit te breiden. In dezelfde eerste klasse C is Honderdsdijk in Wateringen bij velen ook op een 1-0 voorsprong gekomen, Ruud de Jong.
5: Spannende slotfase hier en eigenlijk na de 0-1 van Lars Amblaan was het nog Brian Vos, had ik nog niet genoemd. Hij was er doorheen, alleen Jason Vis die het goed doet. Maar ik weet niet of hij de keeperstrijd met Dennis Parmoek gaat winnen, maar hij was snel uit zijn goal en wist dus die bal tegen te houden. Spannende slotfase, zei ik al. En om nou te zeggen dat Honderdsdijk heel veel in de problemen is geweest de laatste paar minuten, is dat ook niet het geval. Natuurlijk is Velo wel aan het drukken en heeft Velo haast. Maar goed, misschien in de counter nu Milan 50 scheelt. Die geeft de bal aan Boas Poot aan de linkerkant van het veld. Met voorhem dan Vince van Egmond. Gaat hij er in ieder geval makkelijk voorbij. Kan de achterlijn halen, kan de bal dan terugleggen. Geeft hij de bal ook voor, dan zit daar, bereikt hij net geen speler van de Honderdsdijk, geen medespeler. Spannende 4 minuten nog, 0-1.
0: In de tweede klasse D zijn Maaslanders van MVV 27 weer op een voorsprong gekomen. Het was 0-1, werd 1-1 tegen Sion. Nu staan ze 2-1 voor, Huip van Barneveld, doelpuntenmaker. Ja, in de derde klasse C was het al een tijdje geleden 2-1. En dat is het nog altijd, Piet Voskamp.
6: Ja, dat is het inderdaad nog steeds. En het is, ik heb het al eerder verteld, Schipleider, dat aandringt en aan blijft dringen. Het wordt wel eens een beetje nerveus. Het wordt wat grimmiger, wat gele kaarten. Ik zag een wat overrijven. Volgens mij Twan Konijnenburg te aanvoeren. Die vond allemaal tijdrekken. Pak me veel geweld de bal af. Vandaar dat we kregen daar een gele kaart voor. Die leggen er twee keer mensen op hun rug, dan wel op hun buik op het veld. Ja, ze zullen wel geblesseerd geweest zijn. Dat geloof ik best wel. Maar het is wel toevallig dat het allemaal in die slotfase gebeurt. En ja, de tijd een beetje ziet te rekken. Om Naaldwijk probeert op deze manier dan die overwinning eruit te trekken. Terwijl ze zo leuk gevoetbald hebben, zou ik zeggen, waarom niet in die tweede helft? Geen schip van de tweede helft. Misschien trainer gezegd, joh, we gaan verdedigen. En die 2-0, dat moet genoeg zijn. Nou, dat zal allemaal net aanwezen. Ze hebben nog ongeveer 5 minuten Schipleider om daar nog wat aan te gaan doen. 2-1.
0: We zitten al in de slotfase sowieso, maar ook al in de extra tijd. Johan Voskamp bij Schravenzand, de HVV.
3: Nee, 88 minuten, Harry. En er zal ongetwijfeld ook een minuut erbij komen. Maar Schavenzander heeft zelf vergeten om die trekker over te halen met die kansjes. Ik zeg niet al zoveel kansen, maar vooral met de pingel natuurlijk. Om de trekker over te halen. En dan gaat de HVV en net ook nog een voorzet. En dan denk ik, joh, dat zal niet gebeuren dat de HVV nog met de winst vandoor gaat. Want die ruiken natuurlijk nogmaals bloed. En is het nu wegvoetbal op het middenveld. En dan wordt er een overtreding begaan op het middenveld. Door een van de Schavenzandse verdedigers. En dat is het tier 2. En ja, dat doet het weer voor die vrije trap genomen wordt. Want de HVV vindt dat een, denk ik, gelijkspel een winstpunt hier in Schavenzand. Zitten we in 89 minuten nog steeds 0-0.
0: Velo Onsersdijk 0-1. Ruud de Jong, ze proberen het wel. Velo, maar echte kansen krijgen ze niet.
5: Nee, nog niet. En nu is aan de andere kant Tom van Veen met Mart Dubbelt voor hem. Kan hem op gaan zoeken in de 16. Gaan de bal nog meegeven aan Brian Valsen. Die moet hem binnenschieten. Doet dat niet. Staat wel natuurlijk een grensrechter van Velo te vlaggen. Scheidsrechter die laat hem staan. In ieder geval was het de kans voor Brian Valsen. Had al eerder een kans om de 0-2 te maken. Nu is het wederom dan keeper Jason Vis die dat prima doet. Maar eigenlijk toch gewoon een fout van de aanvaller. Werd keurig vrijgespeeld door Tom van Veen. Alleen, ja, hij moet er dan nog wel een. Hij moet er nog wel op binnen. Goed, het is nog niet gedaan hier. Want nu is natuurlijk Velo aan de andere kant weer in de aanval. Nog te spelen, precies 1 minuut en 10 seconden officieel. 0-1.
0: Naaldwijk Schipluiden 2-1. Bijna afgelopen toch, Piet Voskamp?
6: Ja, er zal wel een zure tijd bij komen. Corona nummer 3-0 voor Naaldwijk in die tweede helft. In de eerste helft was dat 3-2. Dan gaat die bal richting de 16 meter gebied. Wie kan erbij? Niemand nog steeds. De bal ligt nog steeds in het 15. De hele tijd wordt weggetrapt door Naaldwijk. Naaldwijk volledig terug in eigen gebied om de boel te verdedigen. En Schipluiden met alle macht voor om te kijken of ze nog kunnen forceren dat gelijke spel. 2-1.
0: Excelsior Maassluis, rustig voetballend naar het einde, Gerard van Dijk.
2: Ja, en bijna nog een doelpuntje erbij geprikt. Ale Edine Boer-Latvan, die ging er mooi doorheen. En die punterde die bal op de zijkant, op de paal. En hier nu fluit de scheidsrechter voor het einde van de wedstrijd. Hier 3-0. Ik ga straks eens even iemand voor de microfoon halen. 3-0, Excelsior Maassluis.
0: Heerlijke overwinning dus voor Excelsior Maassluis. Ja, de droom is de Schravenzander van Johan Voskamp.
3: Ja, inderdaad. Het is zo'n wedstrijd, ja, dat je zegt 0-0, dat heb ik al een paar keer gezegd. Dan komt er een voorzet, want dan moet ik even thuis. Ah, ja! Ja! Ja! Ja! Doelpunt Schravenzander in de 33e minuut. U hoort maar straks wie er waard is.
0: Dat we dat nog mee mogen maken. In de 93e minuut, dat is wel lekker. Ruud de Jong, bij jou blijft het spannend.
5: Bij is ook een vrije trap voor Velo. Schieten ze alleen, is het geen moeilijke bal voor keeper Barry Bobman na een bal van Ferdi Ekinci. En een vrije trap van hem in ieder geval. Maar is het natuurlijk ook de trainer van Corné van Doorn die er een verdediger bij zit in plaats van een aanvaller. En dan is het massaal terug. Nu is het dan 50 schild aan de kant van Onsdijk die in is gevallen. Geeft de bal dan terug. Kunnen ze er misschien nog nu wel een tweede gaan maken. In ieder geval Brian Valster. Die kreeg 2 grote kansen. Is inmiddels gewisseld. Had dus juist die andere ook moeten kunnen maken. Maar Onsdijk wat de bal bezit heeft. Velo heeft haast. En we zitten inmiddels al 2 minuten in blessuretijd. 0-1.
0: Ja, 93 minuten, Johan Voskamp. Is dat het geluk van de ploeg die bovenaan staat?
3: Ja, maar dat was ook tegen Westlandia, was het andersom. Maar ja, wat een knoping. En het is leuk, het is over Rea Verhoorst leuk, dat Chil van Ooyen dan die goal maakt, die voorzet. En die koppen gaan in, want die mist die pingel natuurlijk 10 minuten geleden. Wat is voetbal een raar spelletje natuurlijk. Je kan ook zeggen, joh, het is gebeurd, het is een typisch 0-0 wedstrijd. Wat ik als verslaggever heb aangegeven, maar vooralsnog. is Schavenzonder straks een medekoploper in de, zeg maar, in die vierde, klasse, of vierde divisie bij door het doelpunt van Sil Verhooyen.
0: Piet Voskamp, Schipleider probeert er alles aan te doen om gelijk te maken.
6: Ja, klopt. Dan gaat Naaldwijk. Hoe ver komt die? Wordt daar. Ja, dat wordt toch een strafschop. Denk nee. Scheidsrechter McKenzie. We fluiten het hele. Die wijft weer weg, zeg maar. Ongelooflijk. Ja, hier vandaar. Ik stond ook weer net weg, moet ik eerlijk zeggen hoor. Maar het was een run van eigen helft. Helemaal naar de andere kant toe. Door invaller Jesse Veus. En hij werd, ja, voor mijn gevoel getackled door de keeper van Schipleider. Maar het feest gaat niet door. En zo kan Schipleider weer proberen. En dat doen ze ook proberen. Maar het blijft, denk ik, bij proberen. 2-1.
0: Goed, dan gaan we naar Ruud de Jong. Naar de absolute. De slotfase toch van Velo Onsersdijk?
5: Ja, dat kan niet anders. Dat kan niet anders eigenlijk. Zitten inmiddels al dan 4 minuten in bestuurtijd. Goede bal van Tom van Veen. Kunnen in ieder geval Onsersdijk nu de tweede gaan maken. Eigenlijk de tweede helft is wel gewoon voor Onsersdijk. En ik zei het net hier, mensen omheen. Eigenlijk alleen de enige kans die Velo in de tweede helft heeft gehad, was een kopbal van Brian Brokker. Die eigenlijk de hoek had voor het uitkiezen. Maar geen richting kon kiezen. Nu Mark Dubbelt, die op avontuur is, mislukt dat. Er zit in dit geval Timothy Leduc weer tussen, die samen met Nigel Hendricks een goed centrum vormt, in ieder geval deze wedstrijd. Hendricks, die eigenlijk overal tussen zit. Maar goed, de scheidsrechter, het zijn natuurlijk een aantal wissels geweest. Nu misschien met Abel Dries, die kan voorgeven. En zit Bobman met een voet tussen. Betekent dat nog wel een corner? Dat zal de laatste zijn. Keeper natuurlijk mee van Velo, dus als het oké is, neem ik deze nog eventjes mee. In ieder geval de laatste fase van deze wedstrijd. Ruim 4 minuten in blessuretijd. Mensen hier omheen gaan al staan natuurlijk, want ze willen weten of dit dan of dit het einde is, of dat er nog een gelijkmaker gaat komen. Kinsey in ieder geval met de vrije trap, of met de corner moet ik zeggen. En dus eigenlijk keeper ook mee. Eigenlijk iedereen voor de goal van keeper Bobman van Honsdijk. Is het Hendricks die natuurlijk weet weg te koppen, afvallende bal nog. Maar die bal wees wederom een corner. Die neem ik dan niet mee, maar stand is nog wel. En het is spannend, 0-1.
0: Wordt er nog gevoetbald in Schravenzander, Johan Voskamp?
3: Paul.
0: Johan, wordt er nog gevoetbald?
3: Nee, er is, sorry, ik loop net naar beneden, hè, want het is afgelopen. Ja, wat een overwinning voor Schavenzolder natuurlijk, Harry. Ja, het is ongelooflijk, want je moet het gezien hebben. Er gebeurde gewoon totaal weinig in die wedstrijd. En dan krijg je Sil Verhooyen. Toen zei ik toch, laat Sil Verhooyen invallen. Nou, die neemt het strafschop. Die mist die. Maar ja, dat is ook weer Sil Verhooyen. In de laatste minuut, die voorzitter, Harry Leijnaak, die schiet hij erin en dan wint Schavenzolder hier met 1-0. Wat een belangrijke overwinning van Schavenzolder in die top van die vierde divisie B. Uit het vlag van Schavenzolder tegen HVV, 1-0.
0: Naaldwijk Schipluiden nog altijd bezig, of is het afgelopen, Piet Voskamp?
6: Het is ook afgelopen, toch ongelooflijk. Ja, het is afgelopen. Dus Schipluiden dan niet gelukt. Dus Naaldwijk heeft al waarschijnlijk een goede beslissing genomen. Het zag er allemaal niet zo leuk uit in de tweede helft. Ik had al verteld aan mijn wens, maar in de eerste helft was er misschien wel een dikke 7-8 toe. Maar in de tweede helft begon het ook te regenen. Het werd niet zo gezellig en het zag er gewoon allemaal niet zo lekker uit. En Schipluiden kon wel, maar hij scoorde wel 1 doelpunt. Maar later, ja, het ging niet meer. De verdediging stond te goed, denk ik, van Naaldwijk. En zo drijft Schipluiden met 0 punten af. Zijn de eerste 3 punten binnen voor Naaldwijk.
0: 2-1 dus daar in Naaldwijk Schipluiden. En dan gaan we nog even kijken of er wellicht in de Wateringen nog gevoetbald wordt, Ruud de Jong.
5: Wordt niet meer gevoetbald. En de punten, de 3 punten, die gaan naar Honsdijk. En straks nog interview met de trainer en de speler van Honsdijk. Maar ze winnen. Op basis van de tweede helft vind ik het ook wel terecht. Aanstaande donderdag speelt Honsdijk voor de eerste ronde KNVB-beker in tegen Donk in Gouda. En 24 oktober weer voor de competitie tegen SVC 08. Geldt ook voor Velo. Ze spelen volgende week zaterdag tegen Victoria. Eerste ronde beker. En dan 24 oktober tegen VOC in Rotterdam. Nou goed, tweede helft. Goede en veel. En punten gaan naar Holstein. 0-1.
0: In de vierde divisie B, ASWA Westlandia. Die wedstrijd is om 3 uur begonnen. Dus nog bijna 20 minuten zeker te spelen. 1-0 achterstand, Marco van Koert. Gaat het al wat beter?
7: Het gaat zeker wel beter. 25 minuten is er nog te spelen. Een paar goede mogelijkheden gehad. De bal komt dan ook niet altijd lekker met de kluts mee. Dus ja, ze zeggen altijd dat moet je afdwingen. Inmiddels weer een wissel bij ons. Kai Chang is het veld verlaten. En voor hem is in de plaats gekomen Jurda Tijn om nog wat extra aanvallende impulsen te kunnen geven. Dus Sandia veelvuldig op te helpen bij ASBH. En dan is het altijd weer uitkijken voor uitval, zoals nu weer gebeurt. Alleen dat wordt door de middenveld van Sandia geneutraliseerd. Blijft hier 1-0 voor ASBH.
0: Gaan we naar het korfbal Odo Dijkvogels. Het was 2-3, Bram Hanemeijer.
1: Ja, Oda pakt net een voorsprong, 5-4. Het is redelijk gelijk opgaand. Het is, Oda speelt toch wel goed in de kleine ruimte achter de korf. Want als je speelt tegenwind en heeft je ruimte, speel je dan toch gauw achter de korf in de wat kortere ruimte. Maar dat doen ze netjes. Scoren een paar mooie doelpuntjes. Maar desalniettemin vind ik het wel redelijk gelijk opgaand. Een leuke wedstrijd. Waar allebei de ploegen voluit gaan. Dus jij kan zien dat de belangen goed zijn. Dus er wordt goed gekorfeld. En ja, een goed leidende scheidsrechter is ook wel handig om dat te weten. Dus dat gaat wel goed. Ja.
0: Je zei net al eventjes, om terug te komen, die wedstrijden van de tweede teams tussen Odo en Dijkvogels was maar 5-4, als ik het goed heb, of 4-5.
1: Ja.
0: Heeft dat ook met die omstandigheden te maken? Want ja, er staat veel wind. Is het lastig dan?
1: Ja, dan is het toch een stuk lastiger. Hè? Ik bedoel, het zuivere schot wordt toch vaak beïnvloed door de wind. En dan zoek je toch vaak een wat... Odo zoekt met name de kleine ruimte achter de korf op. Omdat ze daar dan het windvoordeel hebben. En Dijkvogels, ja, die kan redelijk ruim spelen in het voorvak. Dus die maakt in mijn idee momenteel flink gebruik van het windvoordeel. Maar je moet uiteraard scoren. Als ik kijk naar het aantal schoten, het aantal kansen, is het een beetje gelijk. Maar ja, Odo pakte net nog uit de vrije bal de voorsprong.
0: 5-4 dus bij Odo Dijkvogels.
8: WOS Sport, weekendartiest.

0: Onze weekendartiesten, de Dolly Dots, STOP, stop. Nou, stoppen doen we nog niet, want ja, de wedstrijd tussen CKC en Maassluis en Des is net begonnen, denk ik. Martijn van der Wees, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ja, staat een punt te beginnen. Denk een minuutje of twee nog.
0: Kijk, dan kunnen we nog eventjes praten. Twee minuten nog. Jij oud spelen, oud trainen. Hoe sta je er nu, als supporter of als korfballiefhebber?
1: Ja, eigenlijk allebei. Korfballiefhebber en supporter. Ik hoop dat we hier gewoon vandaag de winst gaan halen.
0: Ja, want het is een heel belangrijke wedstrijd, hè?
1: Ja, zeker. Het is, we spelen natuurlijk nu eerste klasse. We willen graag een stap maken naar de overgangsklasse. En ja, de wedstrijd is tegen Des. Nou, die staan één puntje achter ons. Dus ja, het spant erom vandaag. Dus het is wel spannend.
0: Ja, dat is duidelijk, hè? Jullie hebben genoeg aan een gelijkspel. Zij moeten winnen.
1: Ja. Zij moeten winnen. Wij hebben genoeg aan een gelijkspel. Maar goed, dat is, om daarop te spelen lijkt mij geen goed plan. Dus wat mij betreft zoeken we gewoon een aanval.
0: Ja, hoe is de uitwedstrijd toen verlopen?
1: Uiteindelijk moeizaam. Tegen gelijk opgaande ploeg en uiteindelijk toch Des aan het langste eind, 14-13. Dus ja, dat is een. Nou, we hebben wat recht gezet, denk ik.
0: Ja, nou ja, daarna zijn zij dan natuurlijk een keer in de fout gegaan, waardoor jullie weer een puntje meer hebben. De omstandigheden, het lijkt me niet makkelijk momenteel.
1: Nou, op zich, het waait een beetje, inderdaad. Maar de zon schijnt nu. Dus op zich, de omstandigheden zijn denk ik wel goed.
0: Want dat is toch wel een groot verschil, hè, met de zaal. Hè? Dan heb je in principe altijd dezelfde omstandigheden.
1: Ja, dat is een verschil met de zaal. Hier ben je soms een beetje afhankelijk van de weersomstandigheden. En zal je denk ik wat beter moeten kijken aan welke kant je het beste kunt scoren. Maar in de zaal heb je dat niet, dat klopt. Ja.
0: Hoe belangrijk is het om naar die overgangsklasse te gaan?
1: Ja, heel belangrijk. De ploeg is gemiddeld 23 jaar. Die gasten die willen gewoon het hoogste van het hoogste. Dus die stap maken is voor hun ontwikkeling weer heel erg belangrijk.
0: Goed, nou dan gaan we het afwachten. Over een minuutje gaat die wedstrijd beginnen. We komen ongetwijfeld natuurlijk bij je terug. Dan gaan wij naar de andere korfbalwedstrijd die al een tijdje bezig is. Tussen Odo en Dijkvogels in de tweede klasse. Hele andere belangen daar, want de winnaar handhaaft zich in de tweede klasse. Het gaat dus om degradatie te voorkomen. Bram Hanemeijer, het stond 5-4 voor Odo.
2: Het is, we gaan met een ruststand van 5-5 zijn we bezig.
0: 5-5?
2: Vak voor rust scoorde Dijkvogels de gelijkmaker. Dus ja. Alle mogelijkheden voor de tweede helft, allebei de ploegen.
0: 5-5, ja, nou goed, met die omstandigheden hebben we het al over gehad. Is het een voordeel dat er nu van richting veranderd wordt? Ja, met korfbal natuurlijk niet, maar voor de aanvallers?
2: Voor de aanvallers heeft Odo wat meer ruimte en Dijkvogels die moet dan wat meer in de kleine ruimte gaan spelen. Dus dat is altijd wel aardig. Kijk, er zit nog een hele rare escape als het gelijk blijft in deze wedstrijd. Dan is er zelfs nog een kans dat Mathieu, die ook nu momenteel gelijk staat, die speelt tegen de kampioen. Als hij geen punten haalt, dan zouden beide ploegen erin kunnen blijven. Dat zou nog een hele rare escape zijn.
0: Nou goed, laten we dan maar hopen dat. Ja, tenminste hopen. Ja, we zijn voor beide ploegen natuurlijk, want het zijn regenploegen. Maar dat er in ieder geval een beslissing valt, dan is het ook duidelijk.
2: Ja, dan is het ook duidelijk. En het ziet er wel uit dat er een beslissing gekomen is. Ja, ze gaan er allebei voor. Dus het is geen spelletje van de bal op de middenlijn en dan maar kijken wat we gaan worden.
0: Nee, want die tijdklok loopt ook daar bij het veld, korfbal, door,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, we gaan zo verder aan de tweede helft.
0: Goed zo, gaan we de tweede helft afwachten, want het wordt ruststand bij Odo Dijk volgens in ieder geval 5-5. Gaan we nog even weer terug naar het voetbal, want die wedstrijd is om 3:00 begonnen tussen ASWA en Westlandia. Nog altijd die achterstand van 1-0, Mark van Koert?
3: Ja, klopt. We hebben hier nog 15 minuten op de klok staan. Net een hele goede kans weer, goede voorzet van Jaden Savingmes. En die werd net overgekocht door Jeroen Struijt. Inmiddels is ook weer een volgende wissel ingekomen. Stijn van Os heeft het veld verlaten en daarvoor is Mark van der Zalm erin gekomen. En op dit moment loopt Christian Kroes warm en die zal waarschijnlijk de laatste periode als een soort stormram gebruikt worden in de spits. Dus alles wordt op alles gezet om toch minimaal nog een punt eruit te halen. En wellicht, als dat snel gebeurt, nog meer.
0: Goed, laten we daar in ieder geval op hopen. We komen straks natuurlijk bij je terug voor die slotfase van ASWA Westlandia met die 1-0 stand.

0: Wauw, wauw, wauw. Do you wanna hold me? De wedstrijd zal net begonnen zijn. De wedstrijd tussen CKC Maassluis en DES om het kampioenschap. Oh, we gaan eerst even nog terug naar Henri Dambacht. Naar het voetballen. Westlandia 1-0 achter tegen ASWA Marco van Koert.
1: Ja, klopt. En dan is het nog steeds. Westlandia dringt echt wel aan. En heeft ook de nodige kleine kansen. Net een schot van Dinan Toen. En ASWA beperkt zich eigenlijk een beetje nu tot het verdedigen. Doen ze eigenlijk de tweede helft al macht op een foutje van Westlandia. En dan zijn ze er wel weer razend snel uit. Maar ja, we hebben hier nog 10 minuten op de klok. En ja, zou al toch alles op alles moeten zetten om in ieder geval een punt hier vandaan te slepen.
0: Dan wachten we nog eventjes af. Hopelijk gaat dat lukken. Dan gaan we het nu wel over het korfbal hebben. Want bij de rust is het bij Odo Dijkvogels 5-5. Dat is in de tweede klasse. De winnaar handhaaft zich in de tweede klasse. Maar in de eerste klasse wil beide ploegen heel graag naar de overgangsklasse. Dat zijn CKC en DES. Die spelen tegen elkaar. Martijn van der Wees, die wedstrijd is net begonnen. Hoe gaat het tot nu toe?
2: Ja, het is, we zijn 5 minuutjes onderweg, 6 minuutjes. En Esther Partijn schiet net de 2-0 binnen. Dus Maassluis begint sterk, fanatiek. En laat duidelijk wel zien dat we hier willen winnen vandaag.
0: Goed, dan wachten we dat even af. Laten we hopen dat dat gaat gebeuren. De wedstrijd Naaldwijk-Schiphol werd vandaag 2-1. Piet Voskamp was erbij en hij sprak na de wedstrijd met doelpuntenmaker Danny Niel van Naaldwijk. En vroeg of hij in het vervolg niet meer tijdens het WOS Niels wilde scoren.
3: Wat moet ik doen?
4: Niet meer tijdens het nieuws.
3: Wat tijdens het nieuws?
4: Nou, wij hebben een uitzending. Ah, jij zat 2 keer met 2 doelpunten in het nieuws.
3: Slecht getuind is, zeg jij. Ja. Nou, ik vond ze wel lekker, moet ik zeggen. Dus welke minuut dat was, maakt voor mij niet zo uit.
4: Nou, inderdaad, terecht overwinning. Maar de tweede helft zag er niet uit, joh. Waarom niet?
3: Nou ja, hij staat 2-0 voor. Dus in principe, wij hoeven niet meer. En dan krijg je inderdaad, denk ik, niet een hele aantrekkelijke tweede helft. Ja, we hebben natuurlijk ook 0 punten gehaald uit de afgelopen 2 wedstrijden. Dus voor ons was het gewoon noodzaak om 3 punten te halen. En ja, dan krijg je dat cliché, maakt niet uit op welke manier. En dat was een beetje voor ons het geval. Dus dat doelpunt viel denk ik iets te vroeg. Maar ik denk daarna prima verdedigd. En ja, dan wordt het nog spannend. Maar joh, uiteindelijk 3 punten. En dan op welke manier maakt mij voor nu eigenlijk nog weinig uit.
4: Nee, dat begrijp ik. Maar het is inderdaad ja, net dan. Maar er waren nog best wel kansen voor jullie. Zeker in die eerste helft.
3: Ja, daar hadden we denk ik meer mee moeten doen. Dat zeiden we ook tegen elkaar in de rust. Er lag onwijs veel ruimte, vond ik, in de omschakeling. En daar hebben we 2 keer goed gebruik van gemaakt. Maar dat had inderdaad had dat wel iets meer kunnen zijn. Maar aan de andere kant, Jeroen Wubs, ja, de vervanger van Jeffrey Wubbe vandaag, die pakt ook echt een paar uitstekende ballen. Dus ja, beide kanten veel kansen gezien.
4: Hij heeft goed gedaan, de keeper.
3: Zeker, zeker. Dat is echt leuk voor hem. En is een wijs goede keeper. En voetbalt ook heus jeugd en leven bijna altijd. Dus leuk dat hij nu ook zijn moment pakt, zeg maar.
4: Gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel. Fijne avond.

0: Dr. Elben, sing hallelujah. De slotfase van ASW Westlandia met die 1-0 stand. Marco van Koert.
1: Ja, en zojuist heeft Dino Koen uit een voorzet van Jaden Saint-Vermes de 1-1 binnengekopt. Dus dat betekent dat we hier nu met nog 3 minuten te spelen op 1-1 staan. En als ik de intenties zo zie, gaan we toch nog proberen om te kijken of we die 3 punten eruit kunnen slepen.
0: Ja, want het valt mee natuurlijk. Hè? Ze probeerden er alles aan te doen, zoals ik jou kon beluisteren. Ja. Maar ja, je moet het eerst maar waarmaken, die gelijkmaker scoren.
1: Dit was een voorzet en een goed binnengekopt door Dinant Koen. Dus, en op dit moment weer aan de aanval. Goed combinerend. Desley Bransley aan de zijlijn. Dinant Koen, die nu een overtreding tegenkrijgt. En die raakt waarschijnlijk ernstig geblesseerd. Want hij kijkt gelijk naar zijn enkel. Wellicht valt het mee, maar hij ligt nu nog even kermend op de grond. Maar we gaan dus een vrije trap krijgen. Ik denk dat het gelukkig nog wel meevalt, want hij staat alweer. En is het te wachten met nog 2 minuten op de klok op de vrije trap. Die ongeveer zo halverwege de helft van de ASW genomen gaat worden.
0: Goed, dan wachten we dat eventjes af. Absoluut de slotfase, extra tijd bijna ingegaan daar in Hendrik in de Ambacht met die 1-1 tussenstand. Gaan wij naar Maassluis, want ja, daar won Excelsior Maassluis met maar liefst 3-0 van TUGB. En Youssef Al-Abd Al-Hamd scoorde 2 keer voor Excelsior Maassluis. Dat met 3-0 won dus van TUGB. Gerard van Dijk zocht er naar de wedstrijd op en feliciteerde hem met de overwinning.
2: Dankjewel.
3: Het zag er in het begin van de wedstrijd nog niet echt naar uit, hè? Want het ging aardig gelijk op, een beetje rommelig.
2: Ja, zeker. Zij kwamen met een iets andere formatie dan wij verwachten. In eerste instantie. En daar moesten we aan wennen op het begin. En dan zie je ook, naarmate de eerste helft, wanneer je die doelpunt hebt gemaakt, dat het steeds makkelijker wordt.
3: En terwijl je nu een heerlijk chocomelletje aangeboden krijgt door de teammanager, zeg maar. En dan komt er eigenlijk voor het eerst echt een hele goede combinatie. In eerste instantie denk je, nou, die bal loopt vast. Maar een hele goede combinatie tussen volgens mij Botti en jou. En vertel maar.
2: Ja, volgens mij kreeg ik de bal van Bram Wennekers. En ik speel hem door de benen terug op hem en hij speelt hem terug op mij. En ik combineer met Tahiri. En ik neem die bal aan en ik dacht geen moment na. En ik dacht, je schiet hem binnen. Ik was in de warming-up al aardig dichtbij met mijn schoten. Dus ik dacht, ik probeer het. En hij zat er goed in.
3: En dan ga je de rust in met een 1-0 voorsprong. TUGB blijft trouwens behoorlijk meevoetballen.
2: Zeker. Het is ook een goede ploeg. Een jonge ploeg met veel potentie, denk ik. Dat zag je ook vorige week. Maakte zij een fantastische comeback tegen RBC. Van 3-0 naar 4-3. Dus het is een ploeg die we zeker niet hadden onderschat. Maar als wij ons niveau halen, zijn wij de beste ploeg uit de derde divisie, denk ik. En dat hebben we vandaag ook laten zien.
3: Dan inderdaad de tweede helft. Dan is het eigenlijk wachten. Dan is het eigenlijk wachten op de 2 tegen 0. Toch wel een soort bevrijdende treffer. En die valt ook. Mooi doelpunt ook. Weer Wouter Vermeer.
2: Weer Wouter Vermeer, ja. Ja, die scoort echt hele belangrijke doelpunten voor ons. Ja, wat je zegt, hij kwam ook op een goed moment. Zij drongen aan. En wij wilden zo snel mogelijk de wedstrijd op slot gooien door die 2-0 te maken. En het is mooi dat hij uit de corner valt.
3: Zie je het TUGB dat het behoorlijk blijft meevoetballen en dan is die 3 tegen 0 eigenlijk een soort kerst op de taart.
2: Zeker. Ook daar kreeg ik de bal voor mijn voeten en dacht ik geen moment na. En die bal vliegt er goed in en dan is het wel gespeeld, denk ik. Nou, met 3-0 kom je niet meer in de problemen en dan win je deze wedstrijd gewoon fantastisch.
3: Het blijft spannend bovenin. Denk 3-4 ploegen die niet veel voor elkaar onderdoen. Nou, we hopen dat jouw woorden gestalte gaan krijgen. En wordt het nog een heel mooi seizoen, Youssef?
2: Zeker. Ik heb er zin in en vol vertrouwen dat wij hopelijk voor het kampioenschap kunnen gaan. We hebben daar de ploeg voor. En dat moeten we nu gewoon uiten in wedstrijden en dominant zijn. En dat gaat zeker goed komen.
3: Gefeliciteerd met je 2 doelpunten en de 3 punten.
2: Dankjewel.
0: 3 punten blijven dus in Maassluis. Gaan wij naar Hendrik in de Ambacht, ASWH Westlandia. De absolute slotfase. Gelukkig gelijk gemaakt door Dinant Koen. Hoe spannend is het daar, Marco van Koert?
1: Nou, ze zeggen wel eens dat het bloedstollend spannend is. Dat is het hier nu ook. Net de kansen over en weer. We hebben nu een corner in de 2e minuut blessuretijd voor Westlandia. Die gaat nu genomen worden. Die neem ik even mee. Dan wordt van de lijn naar Mark van der Zalm die uithaalt. En oeh! Nou, daar wordt hens gemaakt in het schapsgebied, maar de scheidsrechter wijft het weg. Krijgen nog een corner, die neem ik denk ik nog wel even mee. Want ik voel zo aan mijn theebaten dat daar de 1-2 uit voort zal komen. En... Nee!
0: Je theewater was nog een beetje koud?
1: Ja, wacht even. Dinant nog steeds. Het is een scrimmage. Oh. Dan wordt er een... Nou, het blijft nog hier redelijk spannend. Scheidsrechter maakt nog geen aanschot om af te fluiten. We hebben nu een inworp. Halverwege de helft. Zal waarschijnlijk wel weer ingebracht worden. Omdat ook Tristan Kroes inmiddels voorin staat geposteerd. En nu Jaden, die heeft snelheid. Waarschijnlijk die gaat zijn man langs en die gaat... wordt weggewerkt, is een inworp. Blijft hier nog 1-1.
0: Blijft 1-1. Nou, misschien nog 1-2 minuutjes spelen. Kunnen wij eventjes naar het korfbal CKC Maassluis tegen Des, die kampioenswedstrijd. De winnaar gaat sowieso promoveren. Martijn van der Wees, hoe staat Maassluis ervoor?
4: Ja, nou goed. Momenteel 5-2 voor Maassluis. Duidelijk de bovenliggende ploeg. Niels van der Vaart mag dadelijk een strafworp gaan nemen voor de 6-2. Dus duidelijk is dat Maassluis hier de bovenliggende partij is. Afgoed.
0: Wie hebben er gescoord in die zin? De mannen, de vrouwen? Of is het een beetje gelijk wat dat betreft?
4: Een beetje gelijk. Dames zijn wel meer in aanval. Sam Zeebrecht had net de 5-2 gescoord. Daarvoor was dat Kim van der Vaart die de 4-2 noteerde. En zoals zei, Niels mag zo na de time-out aanleggen voor de 6-2.
0: En de 6-2 laten we eventjes afwachten of die gaat vallen. Het zou mooi zijn, want ja, 4 doelpunten verschil, Martijn. Dat mag je toch eigenlijk niet meer weggeven?
4: Nee, dat klopt. Dat mag je niet meer weggeven. Maar goed, in het korfbal is 4 doelpunten voorsprong eigenlijk niks. Dus je moet constant scherp blijven en zelf blijven scoren. En dat zou toch moeten lukken als ik kijk naar de wedstrijd nu.
0: Goed, laten we dat eventjes afwachten. Maar in ieder geval een lekkere voorsprong voor CKC Maassluis tegen Des. Dan gaan we terug naar Hendrik de Ambach. Wordt er nog gevoetbald tussen ASWA Westlandia, Marco van Koert?
1: Scheidsrechter heeft net afgeploten. Het is dus 1-1 gebleven. In de absolute slotfase maakt Westlandia gelijk door het kopdoelpunt van Dinant Koen. Dus overal met al zijn we er ook dan wel weer uiteindelijk tevreden met dat puntje. Als je hem zo laat nog maakt.
0: Goed, dus, gaan wij terug naar het... Dankjewel. Een mooie uitslag in ieder geval naar die 1-0 achterstand, Marco van Koert. 1-1 geworden dus in Hendrikedammer tussen ASWA en Westlandia. Dankjewel. Gaan we naar het korfbal, naar de andere wedstrijd. Die is om 4 uur begonnen. Dus dit is dus in de tweede helft. Odo tegen Dijkvogels. Bij rust was het 5-5, Bram Hanemeijen. Hoe is het nu?
5: Nou, Odo is heel goed uit de kleedkamers gekomen. Want kort na rust werden er ineens de scoren geopend door Odo. En terecht, Odo was ook sterker, maakte ook gebruik van het windvoordeel. En kwamen terug naar 8-5. Dus 3 punten. Daarna kwam Dijkvogels weer terug naar 8-7. Odo weer naar 10-7. Uiteindelijk miste daar op dat moment Dijkvogels een strafworp. Dat is wel heel duur. En nu is de tussenstand zelfs 12-8. En met name zijn de Odo twee heren die aardig uitspringen. Aaron van Zels en Sam de Winter, die beide al 4 keer gescoord hebben. En die maken toch momenteel wel wat verschil.
0: En hoe lang is er nog te spelen?
5: We zitten halverwege de tweede helft. We hebben nog een kwartier te gaan.
0: Ja, dan zou je zeggen, dat weet ik ook wel makkelijk gezegd, maar dat moet toch in de knip zitten, die 12-8
5: voorsprong? Nee. Als je deze wedstrijd ziet, kan er van alles gebeuren. Want er wordt over en weer wordt er geschoten. Alleen is momenteel Odo iets scherper in de afronding.
0: Goed, nou dan wachten we dan even die slotfase af. In ieder geval halverwege de tweede helft. Odo Dijkvogels 12-8.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag, het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp is de vertraging 5 minuten. En ook 5 minuten oponthoud op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: gaan naar het korfbal. Odo Dijkvogels, Bram Hanemeijer. Bram, ben je er nog?
1: Ja hoor, uiteraard.
0: Zeg het eens, hoeveel stand? Stond 12-8.
1: Het is nu 14-9 voor Odo en Dijkvogels missen net nog weer een strafworp.
0: En dat betekent, dan is het toch bijna gespeeld, dat zou je dat denken,
1: ja,
0: of niet?
1: Ja, het wordt zelfs 15-9 met nog 8 minuten te spelen. Dat ziet er voor Odo heel goed uit.
0: 15-9, 6 doelpunten, verschil met nog 8 minuten. Nou ja, dan lijkt dat inderdaad gebeurd te zijn. Gaan wij naar de andere korfbalwedstrijd. Ja, hele andere belangen daar. CKC tegen Maassluis, de winnaar. En Maassluis is zelf genoeg aan een gelijkspel. Is kampioen. Hoe staan we ervoor, Martijn van der Wees?
2: Op zich nog goed. 6-5 voor Maassluis.
0: Oei, het was 5-2.
2: Ja, 5-2 miste Van der Vaart en strafworp. Daarna werd het 5-3. En 5-4 en 5-5. En uiteindelijk is het net Sam Zeebrecht die Maassluis op voorsprong zette naar 7-5.
0: Ja,
2: en hier maakt Kim net niets. Ook niets. Dus Maassluis is vooral aan het kansen missen, momenteel. En dat houdt Des eigenlijk in de wedstrijd.
0: Goed, 6-5 dus. Ja, het is duidelijk. Die voorsprong is eventjes bijna vervlogen. Maar ze staan nog op voorsprong in ieder geval.

0: See Dreadlock Holiday. Gaan we eventjes naar het korfbal weer, uiteraard. Want het is rust bij CKC en Maassluis tegen Des. Het was heel spannend, Martijn van der Wees.
1: Ja, dat klopt. Het is inderdaad nog spannend, 6-5. En dat is eigenlijk wel een beetje dank aan Maassluis zelf, die eigenlijk de kansen niet afmaakt. Genoeg kansen. Strafworpen gemist, 2 keer zelfs. En genoeg afstandsschoten, maar de bal wilde niet in. Dus het is nog steeds 6-5.
0: Nou ja, het wordt in ieder geval een heel spannende tweede helft. Dat kan niet anders.
1: Dat verwacht ik wel. Anderzijds heb ik ook wel de verwachting dat Maassluis uiteindelijk gaat draaien. En dat we meer goals gaan maken. Dat we uit kunnen lopen. Maar goed, we gaan het zien. Het blijft nog wel even spannend.
0: Het zou mooi zijn. Promotie naar de overgangsklasse zou dan het gevolg zijn. Ja. Gaan we naar de andere korfbalwedstrijd. Ode tegen Dijkvogels. Een klasse lager, tweede klasse. En dat is wel belangrijk. Want daar gaat het om niet te degraderen, om het zo maar te zeggen. Het was 15-9 met nog 8 minuten. Het lijkt dan beslist, Bram Hanemeijer.
2: Het wordt 6 van 15-10 naar 16-10. Het was wederom Sam de Winter die zijn 6e maakte. Met nog maar, de tijd is dacht 3 minuten, maar de scheidsrechter houdt nog wat langer vol. Die gaf net toch aan dat het 5 minuten was. Dus ze hebben nog even de tijd. Maar het ziet er voor Odo goed uit.
0: Ja, is het een ramp voor Dijkvogels als het degradeert?
2: Nou, kijk, Dijkvogels heeft zometeen nog een kans. Maar daar kom ik zometeen na de wedstrijd wel even over.
0: Kijk,
2: we zitten nu in de slotfase.
0: Prima, houden we dat even in de gaten. Dan wachten we eventjes af wat de andere ploeg doet. Gaan wij terug naar het voetbal. Want ja, vanmiddag was er een wedstrijd in de eerste klasse C tussen Velo en Onstersdijk. Verslaggever Ruud de Jong was daar. Het werd 0-1. En hij sprak met Corné van Doorn, de trainer van Onstersdijk, en vroeg hem hoe hij de wedstrijd had ervaren.
3: Ja, met een heel goed gevoel natuurlijk. Zo kom ik terug bij mijn oude kloppie. Is altijd wel leuk. Maar daarnaast, het was gewoon het is een hele stugge sterke ploeg. Die je gewoon vanaf het begin af aan onder druk zet. En maar goed, we hebben wat dat betreft proberen dat goed tegen te houden, de rust te bewaren en uiteindelijk gebruik te maken van de ruimte die ze zetten weggeven. Nou, dat gebeurde in de eerste helft en dat gebeurde uiteindelijk in de tweede helft ook zodanig dat je gewoon misschien wel 4-5 kansen creëerde die je had kunnen maken.
4: Heb je dan op een gegeven moment in de tweede helft dat je steeds meer kansen krijgt, Tom, Brian Vals, dat je denkt van hij gaat vallen? Ik had dat gevoel namelijk wel vanaf de tribune.
3: Ja, nou ja, goed. Ik vind dat we de laatste wedstrijden wel meer kansen gemist hebben. Dat is een beetje een euvel bij ons. Dus wat dat betreft, wacht je dat maar af. Gezien de aantal kansen en hoe de kansen waren, had je inderdaad nog wel een extra dubbeltje verwacht. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, achterin bleef het natuurlijk ook elke keer gevaarlijk. Maar ja, er staat natuurlijk een centraal duo, Timothy Leduc en Nigel Hendricks, die fantastisch met z'n tweeën spelen. Ja, en dan vandaag hadden we Nino op rechts en Nino Verschier op rechts staan, die het heel goed deed, als back. Boas ging naar de linkerkant, omdat Rick Verschier er niet was. En die deed het ook fantastisch. Dus ja, verdedigend hadden we het gewoon heel goed staan vandaag.
4: Die is volgens mij van Wingen is, denk ik, het hele seizoen eruit met de schouderblessure.
3: Ja, die is het hele seizoen eruit. Die is zijn schouder pas geopereerd aan de ene kant en die gaat daarna de andere kant. Dus die gaan we dit seizoen niet terugzien.
4: Des te knapper, want we spraken elkaar voor de wedstrijd. De basis is smal bij Onstersdijk, maar dan start je gewoon goed.
3: Nee, zeker. Natuurlijk is de basis en dat weet iedereen. Iedereen weet wat er weg is gegaan. Maar ja, we hebben nog steeds een ploeg waar iedereen rekening mee moet houden. En wat dat betreft zijn we gewoon heel erg bezig met de fitheid. Conditioneel, maar ook gewoon in de ploeg. En we spelen echt als ploeg op dit moment. Ja, dat het allemaal niet zo breed is. Als er echt hele dingen gaan gebeuren, ja, dan wordt het wel wat lastiger. Maar ja, we hebben nog steeds nummer 12, 13 en 14... die gewoon ook om de deur aan het kloppen zijn. En die gewoon ook een basisplaats verdienen.
4: Slotfase wordt het hectisch. Maar ik had eigenlijk net echt het idee, wat je zelf al zegt, met Nigel en met Timothy, het stond als een huisje, een prima keeper. Denk van, nou, ze drongen ook niet echt aan, Velo.
3: Nou, wat dat betreft denk ik dat ze het verkeerd deden, want ze brachten natuurlijk die Brian Brokken brachten ze nog naar voren. En uiteindelijk hebben wij ook nog een extra lengte achterin gegooid. Maar ja, daar hebben ze weinig gebruik. Zelfs met een vrije trap gaan ze op de goal schieten. Ja, dan denk ik dat je wat meer gebruik van de lengte moet maken ook.
4: Ja, en jullie hebben ook genoeg lengte achterin. Dus dan is een lange verdediger is prima om voor Nigel en Timothy bijvoorbeeld.
3: Ja, nee, precies. En dat hebben ze gewoon heel goed opgelost.
4: Goede start. Waar denk je met Onstersdijk? Wat is een doelstelling? Of bespreken jullie dat überhaupt?
3: Nou, we hebben gewoon heel duidelijk gezegd, gezien afgelopen jaar, dat we natuurlijk wel wat verlies hebben geleden met mensen die weg zijn gegaan. We hebben gewoon duidelijk gezegd, joh, we gaan ons niet richten op een kampioenschap of een periodetitel. Hè. Je probeert gewoon leuk mee te rijden, te draaien in het linker rijtje. Hè. Dat is al, vind ik al een mooie doelstelling. Ja, dat we nu hier staan en ook nog redelijk terecht. Ja, dat zegt natuurlijk nog niks. We moeten maar afwachten. Je hebt altijd een ontwikkeling. Dat hebben we al een paar jaar bij ons is eigenlijk meegemaakt. Voor ons blijft nog steeds die doelstelling. Gewoon in dat linker rijtje gewoon goed meedoen. En dat je gewoon op tijd veilig bent. En leuk voetbal blijft spelen waar je van geniet.
4: Tot slot, voor jou persoonlijk, dan is het extra lekker om hier bij Velo... Ja, het is überhaupt denk ik leuk om terug te keren en dan gewoon 3 punten mee te nemen.
3: Ja, natuurlijk extra lekker. Met name ook gezien die wedstrijd van vorig jaar. Vorig jaar speelden we ook een goede wedstrijd hier die we geheel onterecht verliezen. Ik denk dat ik daar meer naar kijk, dat ik er blij ben met deze overwinning ten opzichte van vorig jaar.
4: Bedankt, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Gaan we naar het korfbal terug. Odo Dijkvogels, waarschijnlijk inmiddels afgelopen, Bram Hanemeijer.
2: Nee, ze zijn nog bezig. De scheidsrechter laat nog vrij lang doorgaan, want hij geeft ook nog een keer in. 2 spelers van één van Dijkvogels en één van Odo nog maar een gele kaart. Hij geeft nu net aan de laatste minuut. Maar de tussenstand is 17-11 voor Odo nu. Dus ja, dat lijkt me sterk dat het nog fout kan gaan. Dus voor Odo ziet er goed uit. Ze krijgen zelfs nu nog een strafworp. Dus dat wachten we nog even af, kijken hoe dat ook nog gaat.
0: Wie gaat die nemen?
2: Die gaat weer mis. We hebben toch een hoop gemiste strafworp gezien. En bij Dijkvogels 2, bij Odo 1. Dat is wel jammer eigenlijk altijd, ja.
0: 17-11, nou Odo zal er dan in blijven. Je zei Dijkvogels heeft ook nog een mogelijkheid om niet te degraderen.
2: Ja, Dijkvogels die staat in principe ook op 4 punten. Gelijk met Matthew. En ze hebben een onderling een beter resultaat als Matthew. En daar wordt het zelfs nog 18-11 voor Odo.
0: Dus als Natu zou verliezen, dan zou Dijkvogels alsnog in de tweede klas blijven.
2: Ja. Kijk, de wedstrijd is afgelopen. Odo helemaal blij, 18-11. Ik denk dat Odo een hele frisse tweede helft gespeeld heeft. Zag er in de eerste helft toch niet naar uit. Maar ze hebben daar knap in de korte ruimte gespeeld. En Dijkvogels vond ik toch in de tweede helft... Ja, die hadden daar moeite mee met het windspelletje. Ze speelden niet constant erachter. En ja, bij Odo toch twee uitblinkers qua scoren. En dat maakt het wel een verschil. Zowel Aaron van Zelst als Sam de Winter scoren allebei 6 doelpunten. Ja, en dat is altijd toch wel heel handig als je een korfbalploeg hebt met een paar flink scorende mensen. Terwijl het bij Dijkvogels dan gelijkmatig verdeeld over de hele ploeg eigenlijk scorend is.
0: Wachten we eventjes af. Laat jij even weten wat Natu gedaan heeft. Want ja, voor hetzelfde geld blijft Dijkvogels dus in de tweede klas.
2: Ja, oké. Okay.
0: Goed, we houden de luisteraars daarvan op de hoogte als jij ons eventjes waarschuwt. Dankjewel. In ieder geval Odo Dijkvogels, 18-11. Odo blijft sowieso in de tweede klasse. En misschien ook nog Dijkvogels. Dat moeten we even afwachten. Gaan wij het over iets heel anders hebben. Golfsurfen. Of golfsurfen moeten we eigenlijk zeggen. Denk ik tenminste, Stef van der Denne.
5: Ja, dat klopt. Golfsurfen, dat was de goede uitspraak, zeker.
0: Ja, joh. Ik zie zelf ook golf op televisie tegenwoordig. Dus ik heb golfsurfen, maar ja, het is gewoon golfsurfen. Hey, het vindt dit weekend plaats in Scheveningen. Het is al een paar keer uitgesteld.
5: Ja, het is eigenlijk hoe het elk jaar gaat. Elk jaar is het zo dat in de maand, maand oktober, kan het elk weekend kan het aangaan, het NK. En dat is natuurlijk afhankelijk van de golven. Maar aangezien we dit weekend een goede storm hebben, gaat morgen het feestje beginnen.
0: Ja, jij zegt het feestje. Kijk je ernaar uit?
5: Ja, altijd leuk. Ik vind het altijd leuk om hier in Scheveningen, waar ik zelf vaak te vinden ben, om daar zo'n wedstrijd te surfen. En stiekem vind ik dit soort stormige omstandigheden ook nog eens het allerleukst. Dus zeker.
0: Ja, dat golfsurfen, kun je uitleggen wat de kracht is, wat de bedoeling is?
5: Ja, je gaat eigenlijk met jouw heat, noem je dat. Dus dat is vaak een groepje van 4 jongens, ga je tegelijkertijd het water in. En dan ga je allemaal de mooiste golf uitproberen te vinden en daar dan je tofste tricks op te doen. En op de kant zit een jury en die gaat je scores geven. En degene die uiteindelijk de 2 hoogste scores heeft gehaald binnen die 20 minuten, dat zijn degene die door mogen naar de volgende ronde.
0: Ja, voor de duidelijkheid, dat is dus zonder zeil.
5: Zonder zeil, alleen een bordje en de golven.
0: Ja, en vandaag, wat heb je vandaag gedaan?
5: Ik heb net eigenlijk een laatste training gehad met de jongens die mij begeleiden. En we hebben nog een paar van die heats geoefend, dat we echt goed voorbereid zijn voor morgen. Dus,
0: ja, want wat gaat er morgen gebeuren? Uiteraard de wedstrijd, maar hoe gaat dat eruit zien?
5: Ja, we zullen starten om rond 8:00, verzamelt iedereen op Scheveningen. En eigenlijk is het dan om 6:00, s'avonds is de prijsreiking. Dus de hele dag worden er allerlei categorieën gesurfd. En in principe zijn er 3 rondes. Dus ik hoop dat ik morgen 3 keer mag surfen.
0: Want het is een soort afvalwedstrijd. Ja. Eerste ronde kom je door, ja. Dus, en anders ben je al klaar enzovoort.
5: Ja, zeker. Dus je hebt kwartfinale, halffinale en dan de finale.
0: Ja, en dan wil je uiteraard bij de top 3 staan.
5: Dat is de bedoeling, ja. Ja, want als ik in de top 3 ben geëindigd, dat betekent dat ik dan naar de grote finale in Frankrijk mag. En dat ik daarvoor de daadwerkelijke titel mag gaan strijden.
0: Nou, dat zou mooi zijn. Ik wens je veel succes morgen. En ongetwijfeld in de uitzending van morgen zullen we daarvan op de hoogte proberen te blijven. Veel succes, Stefan Noordenne, bij het NK Surfen.
6: WOS Sport, weekendartiest.

0: De weekendartiesten, de Dolly Dots, waren dat weer. Vandaag dan voor het laatst uiteraard. CKC Maassluis, 16:30 begonnen. Ja, een spannende wedstrijd. Het was 6-5. Hoe staan ze er nu voor, de Maassluisers, Martijn van der Wees?
1: Maassluis komt goed uit de startblok. Het is nu 9-5 van Maassluis. Door in eerste instantie goal van Kim van der Vaart. En daarna was het Mark van der Vaart die twee keer raakschoot. Dus binnen een minuut of 5, 9-5 gat. Dus dat is goed.
0: Ja, hele snelle en goede start dan. Maar ja, dat klinkt dan een beetje afgezaagd. Maar ze begonnen de eerste helft ook.
1: Ja, ze begonnen de eerste helft ook. Maar nu Sam Zeebrecht gooit de 10-5 binnen. Dus het gat van 5 is geslagen. En het is nu een kwestie van uitbouwen.
0: Dat zou dan moeten inderdaad gebeuren. Het zou mooi zijn, want ja, dan weet je zeker dat je kampioen bent en promoveert.
1: Dat klopt. Ja, dat klopt. Ja.
0: Het zou mooi zijn. Goed, dan wachten we dat eventjes af. Dankjewel, we komen uiteraard straks bij je terug. Gaan we naar het zaterdag voetbaloverzicht. In de derde divisie B won Excelsior Maassluis van TGB met 3-0. Youssef Alabd Alhamd scoorde 2 keer, Wouter Vermeer 1 maal. Vierde divisie B, Schravenzande HVV 1-0. Heel laat was het Silvernooien die in de extra tijd scoorde. En Johan Voskamp sprak na de wedstrijd met Silvernooien en feliciteerde hem met de 1-0 overwinning.
2: Dank je. Bijzondere middag, want je stond er de eerste instantie niet in. Waarom niet?
3: De keuze was van Dennis. Ja, je wint 3 weken achter elkaar. En dan moet je never change a winning team, zeggen ze dan. Dus dan moet je het laten zien als je de momenten dat je kan spelen.
2: Dan is de band toch wel heel erg belangrijk ook met Schavenzande, de breedte.
3: Ja, dat is zeker als je dan nog gasten erin kan brengen. En dat je ook nog het winnende doelpunt mag maken, is natuurlijk, dan maakt het een topmiddag.
2: Ja, dan is het wel zo van op een gegeven moment, je komt erin, kwartier van tijd. En dan is er een pingel. Is er een afspraak bij jullie wie de crisis neemt dan?
3: Nee, maar ja, als spits moet je hem ook eigen maken dan op zo'n moment. En dan is het zuur dat je hem getelefoneerd in het hoekje plaatst en dat de keeper al gisteren zag waar hij heen ging. Maar dat was een slechte penalty en dan moet je jezelf weer even oppakken daarna.
2: Maar er is geen, Mike Jong zegt, jij moet hem nemen?
3: Nee, dat zijn niet de hele duidelijke afspraken.
2: Afspraken niet?
3: Nee.
2: Maar heel belangrijk, sorry ik ben een beetje op kou, maar goed, dan is de, dat slot, dat... Zo'n barrepot. Ja, het is een barrepot geweest. Want je hebt een andere scotten zitten kijken. Ja. Dat is ook wel eens een keer een voordeel. Het was niet best.
3: Nee, het was niet onze beste wedstrijd. En des te lekkerder als je hem dan nog over de streep kon trekken. Het was voetballend niet het beste vandaag.
2: Maar dat zijn juist de momenten van het voetbal. Van, de wedstrijd is waarschijnlijk als je scheidsrechter afgefloten hebt. Beschrijf eens even die goal.
3: Ja, je had al een paar kansen gehad. En meestal is het je niet gegeven om in die laatste 30 minuten nog zoveel kansen te krijgen. Een paar verkeerde ballen ook nog. En dan komt die bal overheen van Paul was het volgens mij. En hij komt op mijn schouder over die verdediging heen. Ah, die kapt hem af. En die bal die komt over de keeper heen. En ik knal mijn hoofd er tegenaan. En ik zie hem zo tegen net verdwijnen. En dan daarna is het een beetje vaag geworden. Maar heerlijk. 1-0 gewonnen en verdiend.
2: Dan ben je gelijk die penalty vergeten, toch?
3: Ja, daar hebben we het niet meer over.
2: Nee, want dat is het mooie aan voetbal.
3: Ja, dat is het. Ja, weet je, dat je erin mag komen en dat je 1-0 maakt. Weet je, dat is natuurlijk een droomscenario, zeker als je op de bank zit. Dus dat is heerlijk. Echt heerlijk.
2: Hartstikke gefeliciteerd, man.
3: Ja, dank je. Dank.
0: Silvernooien, die dus de beslissende 1-0 scoorde. Martijn van der Wees, CKC Maassluis kwam uitstekend uit de startblok in de tweede helft. 10-5 was het zo even.
1: Ja, dat klopt. Het is inmiddels 11-5. Kim van der Vaart maakte een mooie doorbal 11-5 van. Dus het gat is nu naar 6. En het is nu een kwestie van uitbouwen eigenlijk.
0: Is het al gezellig in de sporthal? Of op het veld, sorry?
1: Het is hier behoorlijk druk, ja. Er wordt luid gejoeld door de supporters. Ik denk dat er wel een mannetje of 300 staan inmiddels hier.
0: Kijk, het kan best heel gezellig worden in Maassluis vanavond.
1: Het wordt denk ik heel gezellig. Maassluis 2 is ook kampioen geworden. Dus ik denk dat er een leuk feestje volgt als dit zo doorgaat.
0: Dat horen we graag. Nou ja, we moeten niet te vroeg juichen. Maar het ziet er heel, heel gunstig uit.
1: Heel goed uit, ja.
0: Dankjewel. Goed, gaan wij weer terug naar het zaterdag voetbaloverzicht. ASWH Westlandia werd 1-1. Het was Dinant Koen die laat in de wedstrijd voor de gelijkmaker zorgde. Eerste klasse C, CSW tegen Monster, werd 0-2. Rick Boers en Jurie Westhoff, jij zou bijna zeggen wie anders, maakte de doelpunten. Trainer Richard de Koning, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Makkelijke overwinning?
4: Nee, dat zeker niet. CSW, een hele goede ploeg, dat wisten we ook van tevoren. Verdedigend hadden we het gewoon heel goed voor elkaar. En daardoor geef je weinig echte kansen weg. En dan misschien een beetje tegen de verhouding in, maak je 1-0. En daarna houden we het goed dicht en lopen we uiteindelijk in het einde lopen we uit naar 2-0.
0: Was het al van tevoren, ik hoorde je zo een beetje bespreken van jongens, we moeten de boel gesloten houden. Een beetje misschien afwachtend spelen en dan er snel uitkomen?
4: Ja, dat was ook precies het plan van tevoren. We wisten dat ze met soms met 5 à 6 aanvallers op helft tegenpartij zouden komen. Ze wisten dat ze daardoor ook kwetsbaar zouden zijn in de omschakeling. Ja, dat was vandaag ook wel te zien dat ze inderdaad heel veel aanvallers hadden. Maar in de restverdediging niet altijd goed stonden.
0: Ja, de rust 0-0. Dan worden ze daar waarschijnlijk zenuwachtig. En jij zegt tegen je mannen, jongens, dit gaat prima zo. Dat komt vanzelf straks.
4: Nou ja, ik heb zelfs nog gezegd dat we nog wat lager moeten gaan staan. Omdat ze in de eerste helft toch nog wel een paar keer goed er doorheen kwamen. En de tweede helft hebben het organisatorisch verdedigd in ieder geval heel goed voor elkaar gehad. En dan is het wel lekker dat je dan 3 punten pikt bij CSV.
0: Ja, dan kom je op 8 punten. Dat is lekker. Hè? Je gaat over CSW heen. Je staat bij de eerste 3. Is dat de doelstelling ook voor dit jaar? Sowieso bovenin meedraaien?
4: Nee, niet in eerste instantie. We hebben uiteraard 2 doelstellingen gemaakt. Eentje is, wat is realistisch? Nou, de realistische doelstelling is gewoon handhaving. Maar zodra dat gelukt is, dan hebben we wel een droom doelstelling klaarstaan. Om te zeggen, dan willen we wel gaan kijken of we de top 5 kunnen evenaren van vorig jaar.
0: Goed, nou, dat moeten we even afwachten. Start van het seizoen is in ieder geval uitstekend, toch?
4: Zeker weten. Ik kan zeer tevreden zijn als trainer.
0: Goed zo. Trainer dus Richard de Koning van Monster, dat tegen CSW met 2-0 won. De andere wedstrijd in de eerste klasse C was die tussen Velo en Honselersdijk. Daar werd het ook heel laat 0-1. Doelpunt te maken voor Honselersdijk was Lars Ammerlaan. In de tweede klasse C, Den Hoorn tegen UVS 4-3. Ja, het was achter de feiten aanlopen, zou je bijna zeggen. Want Den Hoorn heeft vrijwel de hele wedstrijd op achterstand gestaan. Maar dan wordt het toch nog 4-3. Doelpuntenmakers Janni Boeras scoorde 2 keer. Robin Zwartjes scoorde en Joey Stoel deed dat ook. In de tweede klasse D dan, Verburg-Nieuwekerk bleef 0-0. VFC-HWC 10, die wedstrijd is zo net begonnen om 5 uur. Daarvan is nog geen tussenstand bekend. Waarschijnlijk nog steeds 0-0. Sion, het Vlaardingen tegen MVV 27. 1-2 voor de Maaslanders scoorde Huip van Barneveld 2 keer. En dan gaan we weer terug naar het ongetwijfeld zeer gezellige Maassluis voor die korfbalwedstrijd tussen CKC Maassluis en Des.
5: Yes.
0: En hoe staat het ervoor nu?
5: Ja, het is inderdaad heel gezellig hier. Het is momenteel 12-5 door Beert Veldman. Des probeert wel terug de wedstrijd in te komen met een time-out. Maar met al 20 minuten op de klok is een gat van 7. Dat is best wel goed moeilijk om te overbruggen. Maar Maassluis moet wel door blijven gaan.
0: Ja, 12-5, dat zit toch in de knip. Dat kan je net toch wel zeggen?
5: Nou, je weet het nooit bij korfbal.
0: Nou, Martijn, 7 doelpunten verschil met een kwartiertje te spelen of zo.
5: Je mag het niet meer weggeven, dat klopt. Dat klopt.
0: Ga dan gewoon lekker feesten.
5: We gaan ons opmaken voor een feestje. Kijk, dat zit zeker goed.
0: Dat wil ik graag horen. Alvast, laat ik dan wel op de feiten vooruitlopen. Gefeliciteerd.
5: Ja, dankjewel.
0: Goed zo. Gaan we naar het voetballen verder in de derde klasse C. KMD tegen Vredenburg. 3-0 werd het maar liefst. Riyad El Helali, Tony van de IJssel en Marijn Voorham scoorden voor de Wateringers. Trainer Appie Chatou tegen Vredenburg. Die stonden bovenaan. 3-0.
6: Dat klopt. We hebben onze eerste 3 punten binnen. En Vredenburg stond in aan. En dat zag je ook wel zeker terug in het veld.
0: Ja, want je had hiervoor gelijk gespeeld 3 keer, of 2 keer, 3 keer, nu de winst. Maar dan tegen Vredenburg gelijk. Toch heel verrassend, denk ik.
6: Nou, voor ons niet zozeer verrassend, want wij in die afgelopen 3 wedstrijden hebben wij 2 wedstrijden zeker moeten winnen. En misschien krijgen we vandaag zelfs iets te veel. Maar de afgelopen wedstrijden hebben wij
0: Ja, je bent eventjes heel slecht te verstaan. We spreken af dat we straks nog even proberen contact te krijgen weer. En anders misschien morgen eventjes in de zondaguitzending. Want het was nauwelijks te verstaan. Maar in ieder geval, jij zal mij wel horen. Gefeliciteerd met die 3-0 overwinning. De trainer van KMD, Appie Chatou. Dan Naaldwijk Schipluiden werd 2-1. Danny Niel voor Naaldwijk 2 keer. En voor Schipluiden scoorde Sami Reeman. Dan krijgen we verder nog Maasdijk tegen HBSS. 2-0. Scott de Graaf en Senna Kortekaas scoorden voor de Maasdijkers. Ketel Spaland, VDL 4-2. Voor de Maasluizers scoorden Denzo Moenier en Tigo Swiss. Lira was vrij in die derde klasse. Vierde klasse C, Quintus Celeritas 4-0. En Sam Nederpel, Timo van Houten. En die scoorde twee keer. En John van der Stap waren de doelpuntenmakers. En in de vijfde klasse C, D. Overschiet tegen MSV 71 werd maar liefst 4-4. Voor de Maasluizers scoorden Rogier Pon, Rodi van Balen, Hudaifa Alhadioui en Tamir Valstar.

0: Laurent Segal. Met de pianist die achter zijn piano stond. Il jouait du piano debout. En niet ging zitten. De oud-winnares van het Songfestival jaren geleden. Met Poupée de Cire, Poupée de Song. En speciaal voor onze jongste collega. Ongeveer het oudste plaatje vandaag. Sjoerd de Vos, ik weet dat je genoten hebt. Goed, dan gaan we naar Naaldwijk Schipluiden. Zoals gezegd werd dat 2-1. Naaldwijk Nedi Nias scoorde 2 keer. Voor Schipluiden scoorde Sami Reeman. Piet Voskamp, onze verslaggever, sprak na de wedstrijd met Schipluiden speler Sami Reeman. En constateerde dat zijn doelpunt vanmiddag van weinig waarde was geweest voor Schipluiden.
1: Nee, helaas niet. Nee, was net niet genoeg vandaag. Ik denk dat we eerste helft slordig speelden. Wel kans gehad, wij scoren ze niet. Zij 2 schoten, 2 goals. Tweede helft hebben zij niks te zeggen. Maar belonen wij onszelf niet. Het was net niet vandaag gewoon.
2: Ja, die vrije trap, er stond niemand in de weg.
1: Nou, of ik krolde het goed eromheen. Dat kan ook, hè? Nee, ik dacht gewoon in de hoek van de keeper. Als hij op goal is, zit hij sowieso. Hij ging er goed in.
2: Ja, ik had toch wel verwacht dat Schipluiden nog de gelijkmaker op het scorebord zou kunnen krijgen. Maar waarom niet?
1: Het viel gewoon net niet goed. Voorzetten haalde de tweede paal niet. We werden net allemaal weggehaald. Ballen net naast. Ja, het zat gewoon net niet mee vandaag.
2: De keeper van Naaldwijk was ook niet slecht?
1: Nee, die had een paar mooie reddingen. En wij schoten ze ook net naast. Dus ja, het zat gewoon net niet mee. Ja. Conclusie, ja. Meer heb ik niet te zeggen over de kansen.
2: We gaan ze even feest voor je, hoor. Dan vinden ze het niet wel leuk als wij even staan te interviewen.
1: Ja, ze mogen feest vieren. Ze hebben gewonnen, toch? Dus ja, ze hebben goed recht om feest te vieren. En we zien ze wel op Sportpark Schipluiden.
2: Ja, Ravans?
1: Zeker, Rivans.
2: Okay. Succes.
1: Dank je wel.
0: Goed, gaan wij nog eventjes terug naar het korfbal, naar het feest vieren. Maar een beetje nat is het, geloof ik, bij jullie niet waar, Bram? Ja. Of, sorry, Martijn?
3: Ja, nee, dat klopt. Het is inmiddels 14-8 voor mijn sluis en het komt een bakje uit de hemel. En ja, dat komt de wedstrijd niet te goede.
0: Maar dat mag de pret toch niet drukken?
3: De pret mag het niet drukken, nee, maar het is niet normaal. Het is echt een hoosbuis.
0: Kan de wedstrijd ook nog gestaakt worden of is dat eigenlijk onmogelijk?
3: Nou, dat zeg je terecht. Hij wordt nu gestaakt op dit moment. En alle spelers zoeken nu een veilig droog plekje op.
0: Maar leg mij even uit, want hoe lang is er nog te spelen?
3: Er is nog 10 minuutjes te spelen. 14-8 voor mijn sluis. Duidelijk tweede helft veel sterker en sporend. En dan zie je wel dat het uiteindelijk de eerste helft een beetje stokte. Maar de tweede helft komt dat eruit. We hebben 14 goals. Maar goed, zoals ik al zei, nu ligt de wedstrijd even stil vanwege een flinke hoofdbuik.
0: Ja, nou, is het niet hopen dat het definitief gestaakt wordt, hè, toch?
3: Nee, dat hoop ik niet. Nee, ik neem aan dat ze wel zo eruit gaan spelen. Het zijn tenslotte maar buien. Dus.
0: Goed zo.
3: De regen komt zonder schijn.
0: Goed zo, ja. Het feestje wordt even uitgesteld, maar het gaat er komen, hè?
3: Ja, dat ga ik wel vanuit, ja. Met nog 10 minuten op de klok. Ja.
0: Goed zo. Goed, dan nog een uitslag in de 5e klasse D. RVV Overschie tegen MSV 71. 4-4. Rodi van der Balen, Rogier Pon, Houdaifa, El Hadoui en Tuimier Valstar scoorden. En dat was dan de laatste uitslag die we vandaag hebben van het zaterdagvoetbaloverzicht.

0: Elvin Stardust met Pretend. Gaan we naar het overzicht van de dammen. En dat doen we natuurlijk met Ad van der Voort. Goedemiddag, Ad.
1: Hey Henry, goedemiddag.
0: Het eerste viertal van Monster ging deze week op bezoek bij Katwijk. Is dat goed verlopen?
1: Ja, de uitwedstrijd bij Katwijk inderdaad. Nou, het zag er in eerste instantie nog niet naar uit. Want de eerste twee partijen die eindigden allebei in remise. Voor hem en Vroom was dat waarschijnlijk wel een tegenvaller. Want zijn Katwijkse tegenstander heeft een aanzienlijk lagere rating. En dan ga je je eigen vooraf een beetje rijk zitten rekenen. Maar het loopt niet altijd zoals je verwacht natuurlijk. Ook Reza Gafurkan die moest genoegen nemen met een punt. Maar tegen Leen van Belen was dat geen heel grote verrassing. De winst van Edwin Remmerswaal tegen Kees de Leeuw daarentegen was wel mooi meegenomen. Op de 40ste zet kwam Edwin een schuifje voor. En dat bouwde hij netjes uit naar winst. En tenslotte zorgde aan bord 1 zekerheidje Walter Toen tegen Jack van der Plas alsnog voor de ruime overwinning van 6-2.
0: Mooie 6-2 dus. Bij ja. Naaldwijk was het deze week ook onderlinge competitie en daar waren een aantal heel opmerkelijke uitslagen.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Nico Swinkels die verspeelde zijn gedeelde koppositie tegen laagvlieger Wim van Koppen. En dat gebeurde door een plakkertje. Dat is een kenner zal weten wat dat is, maar iemand die niet in de dammen zit misschien niet. Maar goed, kom nog wel een keer. Maar ook de andere koploper Hans Schippert, die liep puntverlies op tegen Geert van Marrewijk. Geert speelde onbevangen en beet zich vast in de tegenstander. En omdat hij vervolgens geen enkele fout maakte, en ook geen echte fouten, moest Hans genoegen nemen met remise. En de laatste keer dat hem dat overkwam, was maar liefst 14 partijen geleden. Ik zelf ben ook nog niet zo in vorm, want ondanks mijn redelijke partij werd ik gevloerd door mijn zoon Danny, die in het eindspel won door overmacht. Peter en Hans Bentvelsen boekte beide regelmatig een zegen. Peter was te sterk voor Bernard de Koning en Hans die won van Justin van Veldhoven. Jos Vis die zette Tom van de Knaap in een hekstelling en die leek winnend, maar in het eindspel vond Tom toch nog een gaatje naar remise.
0: En wat gaat de komende week zoal gebeuren?
1: Komende week wordt er in Monster en ook in Naaldwijk onderlinge competitie gespeeld.
0: Ja, en dan natuurlijk, wat wordt de denksportplaat van deze week?
1: Ja, dat wordt een toepasselijke plaat voor de jubilaris. Schaakvereniging Lierse, die 75 jaar bestaat. En dat wordt dus Cliff Richard met Congratulations.

0: Congratulations dus van Cliff Richard. Gaan we even naar CKC in Maassluis. Is die wedstrijd alweer hervat, Matthijs?
1: Ja, dat klopt. Hij is hervat. En we hebben nog 4 minuten op de klok te spelen met een 15-8 voorsprong van Maassluis. Dus die titel is binnen. Kun je wel stellen.
0: Ja, en zijn er veel mensen weggegaan of staan ze al feest te vieren?
1: Nee, er zijn een aantal mensen naar binnen gegaan, maar die zijn weer lekker naar buiten gegaan. En die staan nog nu lekker te schingen en op de drom te slaan. Dus de sfeer zit er goed in.
0: Champagneflessen worden al opengemaakt.
1: Ja, zeker. Die zijn al bijna klaar, ja. Die omkurk.
0: Goed, nou, alvast gefeliciteerd dan. En we horen de uitslag misschien straks nog. En anders kunnen de mensen thuis het sowieso op de site zien natuurlijk. Dankjewel. In ieder geval CKC Maassluis dus volgend jaar naar de overgangsklasse. Prachtig. Goed, dan gaan we naar het schaken. Want dat doen we dan met Leen Kemeling. Leen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Henry.
0: Villa Belli is er nog wat te beleven afgelopen maandag.
2: Ja, maandag 7 oktober werd Lise 75 jaar. Maar het feest dat wordt eigenlijk pas zaterdag 17 oktober. Dus volgende week zaterdag gevierd. Maar die avond verliep toch niet zo vredelievend hoor. Want er werd volop strijd geleverd. En voorzitter Gerard de Jong was in een hevig gevecht verwikkeld tegen Annemarie Voorberg. Ze verloren al snel de kwaliteit. En hoewel ze wel wat tegenstel had, bleken de torens van Annemarie doorslaggevend. Regerend kampioen Arve Duin had geen adequaat antwoord op de toch wel verrassende tweede zethal van Romeo Stolze. En die verloor na een lange strijd waarbij de pluspion van Romeo win bleek. Vader Gerard Stolze die sloeg koploper Dick Valk. Zodat nu de eerste twee plekken bezet worden door vader en zoon Stolze.
0: En hoe ging het eraan toe bij Schaakbald Westland?
2: Hier waren weinig verrassingen, hoewel de niet onbekende Jan Dekker blij mocht zijn met de remise tegen Sjaan de Munk. Door het goede spel van Sjaan kwam Jan niet in zijn spel. En het werd er niet beter op na nog enkele foutjes meer van Jan. En in het eindspel zag er dus niet zo best uit voor Jan. Maar zijn remisevoorstel werd gelukkig voor hem geaccepteerd. En Johan Voorberg die verloor ook wel enigszins verrassend voor Steven van der Meer. Terwijl routinier Frans Verdenel won van Kjarg Brunner. Hier gaat Menno Pietersma aan kop voor Frans Verdenil.
0: En wanneer is de 30e editie van het Westlands seniorenkampioenschap 55+?
2: Ja, de strijd om de Leo Duivenstein bokaal die vindt plaats komende donderdag, 15 oktober. In de ontmoeting kerk in Naaldwijk. En dat begint om 14:30 en dat duurt ongeveer 5:00 middags. En iedereen vanaf 55 jaar en woonachtig in Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland of lid van een schaakvereniging in de regio, die kan meedoen. En het kost maar €5. En men kan ze nog tot aanstaande dinsdag 13 oktober opgeven bij Jan Dekker. Telefoon 06-131-86786 of per mail dekkerjan@kw.nl.
0: En binnenkort vindt het derde Westlands schoolschaaksfestival plaats. Wat gaat er gebeuren?
2: Ja, het spektakel vindt plaats in de herfstvakantie. Dus dat is niet komende week, maar dinsdag 20 oktober in de Ontmoetingskerk weer in Naaldwijk. En er zijn 33 leuke, creatieve, sportieve, leerzame en speelsactiviteiten. Het is gratis en niemand gaat een lege hand naar huis. Je hoeft ook niet te kunnen schaken om het leuk te vinden. Op de site westlandschaak.nl er is veel meer informatie te vinden. En men kan zich aanmelden, maar ik raad aan om het wel snel te doen. Want er zijn inmiddels al meer dan 75 kids en er kunnen er, heb ik vernomen, 100 kids meedoen. Dus dat aantal, dat begint al aardig te naderen.
0: Goed, dan tot slot. Wat staat er volgende week op de schaakkalender?
2: Aanstaande maandag is de tweede ronde van de Haagse Schaakbond. En Schaakbond Westland 1 die ontmoet Bot Winnink 1. En volgens mij moeten ze die gaan winnen. En Lierse 1 die ontvangt Rijswijk 3. En dat wordt volgens mij wel spannend met hopelijk een positieve uitslag voor de Lierenaars. En dan komende zaterdag de 17 oktober viert Lierse haar 75e verjaardag. In de Lier, in het centrum, met een receptie, simultaan en een afsluitend buffet.

0: Clouseau. Prachtige band, de mannen van de week te zien. Al de, net wel 6 weken volgens mij bij de beste zangers. Heerlijk programma, en ook een paar heerlijke artiesten. Ja, ik ben benieuwd of hij mij nog hoort. Martijn van der Wees, hoor je mij?
1: Ja hoor, ja, ik hoor je zeker, ja.
0: Want het zal wel feest zijn bij jullie.
1: Ja, de kampioensnummers staan op inderdaad. En dan wordt met de supporters een groot feestgebied hier, ja.
0: Ja, wat is het uiteindelijk geworden?
1: Het is uiteindelijk 15-8 geworden. Na de regenbuien zijn er nog 2 keer gescoord. Maar Sluis een keer en 3e keer. En daarna ging de wedstrijd eigenlijk op slot. En nou ja, is het 15-8 voor mijn Sluis. En dus een groot feest en kampioen.
0: Kijk, dat is heel lekker. Tot slot, wat denk je volgend jaar dus in die overgangsklasse van het veld korfbal?
1: Ja.
0: Wat zijn dan de doelstellingen?
1: Ja, de doelstellingen zullen denk ik niet anders zijn voor deze ploeg. Is ze zo hoog mogelijk spelen. Dus ze zullen ook na de zaal op het veld weer voor het kampioenschap willen gaan. Want dat kan gewoon.
0: Nou, dat wachten we dan af. Hopelijk kunnen we dat volgend jaar dan lekker meenemen natuurlijk. Nou, binnenkort weer de zaal in natuurlijk.
1: Zeker, zeker. Volgende week donderdag eerste training. Dan gaan we ons richten op de overgangsklasse in de zaal. En dat wordt ook uitdagend. Dus mooie potjes.
0: Goed, veel succes daarbij in ieder geval dan. Dankjewel, ja. Martijn van der Wees. Goed, dan zit aflevering 3620 er alweer bijna op. Ik dank de verslaggevers Gerard van Dijk, Johan Voskamp, Marco van Koert, Ruud de Jong, Piet Voskamp, Bram Hanemeijer, Martijn van der Wees, Ad van der Voort en Leen Kemeling. De regie was in handen van Paul Keijzer, technicus Daan Berg. De uitstekende redactie werd gedaan door Matthijs Scholtes en Sita Hartlief. Draaiboek en samenstelling waren in handen van Marco Streefland, André Zijlstra en Paul Keijzer. Mijn naam is Henry van Leeuwen. Ik deed het weer met heel veel plezier. Morgen uiteraard weer een WOS Sport om 2 uur. En volgende week zaterdag natuurlijk met zaterdagvoetbal. Wat mij betreft graag tot de volgende keer.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van

0: Bruggen. Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij beginnen september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was na een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. hadden gestaan. Ze schoten de beveiliger dood. Twee weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de haven van Duinkerke. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er zijn geen slachtoffers gemeld, wel is het vliegveld geëvacueerd en zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. Twee dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het jemenitische regeringsleger dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit en de rook was aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Paul Seixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enrique Mas en de Italiaan Giulio Ciccone, die de plaatsen 2 en 3 voor zich opeisten. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. Het weer, buien, maar ook met zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat bij knap het Ketelplein een file van 5 kilometer, vertraging is 5 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brienenoordbrug is de vertraging nu 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De Dance Club. Freek en Robert draaien de lekkerste dance classics van toen en de dansende, stampende hits van vandaag.

0: zetten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis, waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen op het vliegveld. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Paul Sixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije in Italië op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone. Het was de 13e keer dat de zege naar een coureur uit Frankrijk ging. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 daarvan was wel in eigen doel. Vanavond spelen onder meer Feyenoord AZ nog tegen elkaar, de nummers 1 en 3 van de ranglijst. Het weer aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wel wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat bij knap het Ketelplein een file van 5 kilometer, vertraging is 5 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brienenoordbrug is de vertraging nu 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De Dance Club. Freek en Robert draaien de lekkerste dance classics van

Beat na beat. Uur na uur. De Dance Club.

Distraction. Not helping me get to where I'm going now.

Thanks.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd aan de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen op het traject. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een open geslepen deur van een technische ruimte. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. En er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen op het vliegveld 3 mensen om het leven bij een raketaanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een man die vanmiddag een tijgerverblijf in een Britse dierentuin was binnengegaan is overleden, meldt de politie. De man werd in het verblijf aangevallen door een tijger en dat leidde tot ernstig letsel. Hij is ter plekke doodverklaard. Waarom de man het tijgerverblijf binnenging is onduidelijk. De politie laat weten dat er nog steeds verder onderzoek wordt gedaan in het Yorkshire Wildlife Park. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer was dat wel in eigen doel. Het weer. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Het is regenachtig. Vannacht iets droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op 87.6. De DJ's. Max Hofman.
5: En in dit uur van de DJ's gaan we naar Italië. Met een set van het trio. Mattia Vital, Simone Gianni en Luca De Gregorio. Ze werden in 2019 in 1 klap wereldberoemd door die monster hit Piece of Your Heart, waarmee ze al snel de grens van 1 miljard streams bereikte. En met de track Silence samen met Rani stonden ze afgelopen zomer ook weer hoog in de charts. In een set voor dit uur mixen ze tracks van The Broken Hill, Kanks, Frankie Rizzardo, Maxim Delaney, Goodfellow en heel veel van hun eigen hits. Dit is een uur lang met

0: Nederland, Emma Sluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rennen er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september bij zijn huis in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. De algemene ledenvergadering van de NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door oneenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook Kamerlid Mona Keizer, die aandacht vroeg voor haar politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde nog te horen en te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De DJ's achter de wheels of steel op 87.6. De DJ's. Max Hofman.
2: Met in deze aflevering van de DJ's een Iers-Jamaïcaanse zangeres, Jasmine Burr. Ze was de eerste Ierse artieste die sinds 2009 nummer 1 is gescoord in Engeland met haar track Giving Me. Waardoor in 2020 als lid van de Ierse band PACM, The Powerful Creative Minds, zong de vocals op de Belders only track Make Me Feel Good en scoort inmiddels weer een dikke hit samen met Chris Lorenzo. De track Invisible uitgebracht op Chaos Records. In de set voor dit uur van de DJ's hoor je hoe ze de tracks mixen van Trey Reynolds, Douwe, Lee Moody, Jansen, Guy Burns, Justin en meer. Dit is een uur lang Jazzy op de VOS.
0: Van zaterdagavond laat tot zondagochtend vroeg.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10.

hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen, meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens deze organisatie zijn de rebellen van RSF verantwoordelijk voor de aanval. Een vluchtelingenkamp in de Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voordat de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan gaf smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. In de Eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen AZ gewonnen. In Rotterdam werd het 2-0 door doelpunten van Ferry en Lopez. Door deze overwinning neemt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over van AZ. Go Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag gelijk. In Deventer werd het 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 11 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat

Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man door een tijger doodgebeten. De man was om onverklaarbare reden het tijgerverblijf in de dierentuin binnengegaan en werd daar gegrepen. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. Het weer. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later wordt het ook in het noorden droger. En het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zet je ochtend aan.
1: Lekkere muziek.
0: Leuke gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS nieuws van
2: 12 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Dat melden bronnen aan de New York Times. Tientallen mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die reageren daarmee op het offensief van het Jemenitische regeringsleger dat met steun van de Saoedi's grondgebied verovert op de rebellen in Jemen. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. Tientallen mensen hebben zich de afgelopen dag verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag

0: één van de vijf thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De DJ's achter de wheels of steel op 87.6. Dampende DJ's.
2: Je hoort nu de DJ's met een set van DJ Elroy op de WOS.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 1 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook de komende dag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en gecontroleerd. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. De aanval zou het werk zijn van de RSF, die al 3 jaar tegen het Soedanese leger vecht. Het doelwit was een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuis.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
0: 2 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Tientallen mensen hebben zich gisteren verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de Gelderse gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is vandaag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De DJ's achter de Wheels of Steel op 87.6.